0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog en Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen, maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud. 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brenner Pass in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is de weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij daar namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de achtste finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De Jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig. Het wordt tussen de 21 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de 8e finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. En 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op nu hij in de 8e finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de 8e finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Suzanne en Freek op de Twentse Radio. En slapeloosheid.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom. Dit is wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Iedere zaterdag en zondagochtend zijn we er tot aan 10 uur op jouw keuze in Twente. En waarin we terug gaan kijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen weken. De meest opvallende fragmenten, die doen we nogmaals dunnetjes over iedere zaterdag en zondagochtend hier in Twente wordt wakker.
1: Vandaag de dag dat.
0: En het is vandaag 30 mei, mensen, op de kalender. Even wat historische feiten voor deze dag, want vandaag in 1961 stort een DC-8 van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM bij Portugal in de zee. Bij de vliegramp komen 62 mensen om het leven. Vandaag in 1961.
1: Vandaag de dag dat.
0: Dat er op 30 mei in 1983 een tragische explosie plaatsvindt in de kruitfabriek in Muiden. En daarbij komen 3 mensen om het leven. De explosie veroorzaakte een enorme schokgolf die niet alleen de fabriek zelf verwoestte, maar ook schade aanrichtte in de omliggende omgeving. Ja, vandaag, 30 mei 1983.
1: Vandaag, de dag dat.
0: In 2005, Natalie Holloway tijdens een schoolreis op Aruba verdwijnt. Ze werd voor het laatst gezien op deze dag toen ze het nachtleven verkende met een groep vrienden en een paar lokale jongeren. Nou, haar verdwijning leidde tot een uitgebreide zoekactie en wereldwijde media-aandacht. Maar tot op de dag van vandaag blijft haar lot onbekend. Verschillende verdachten, waaronder andere Joran van der Sloot, werden ondervraagd en gearresteerd, maar er kwam geen definitieve doorbraak in de zaak. Vandaag, in 2005, de verdwijning van Natalie Holloway.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Dat waren wat historische feiten voor deze 30ste mei. Hebben we nog dingen die we moeten gaan vieren? Jazeker, mensen. We moeten ook even aan wat dingen denken. Dat is niet om te vieren, maar het is vandaag de dag van de muziek. Zullen we zeggen, ja, het is een dag die sinds 1995 bestaat en ooit bedoeld was als een landelijk initiatief en plaats vindt en vond in Den Helder. En het is een evenement waarbij amateurmuzici en dansers de gelegenheid krijgen om zichzelf te presenteren aan het publiek, om zo aan potentiële nieuwe leden te komen. Nou, de landelijke status van het evenement werden enkele jaren geleden opgeheven. Maar in het Noord-Hollandse Den Helder is de dag nog steeds heel levendig. Ja, zeker. Kan ik beamen. Ik heb er ooit, toen ik nog voor een radiostation in Den Helder werkte, hebben we er wel eens gestaan. Dat was heel gezellig. Absoluut. Dus als je tijd hebt, ga er even naartoe vandaag. Goed, het is vandaag ook Nationale Bunkerdag. En dat wil niet zeggen dat je je helemaal vol moet vreten. Nee, het is een dag waarbij het historische belang van bunkers uit de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Nou, mocht je er eentje weten en in de buurt zijn, ga er eens even kijken. En ja, mensen, het is vandaag ook Wereld MS-dag. Multiple sclerose is een van de sommige gevallen dodelijke spierziekten. Een aandoening die de hersenen in het zenuwstelsel aantast. En waarvoor heden ten dagen nog steeds geen medicijn beschikbaar is. Nou, denk er even aan vandaag. En het is vandaag de internet.

0: zaterdagochtend, de Twents Ochtendshow met muziek van Blind Melon. We gingen terug naar de jaren 90 en toen hadden we het al over. Hè? No rain. Ja, we zijn verwend. Geen regen meer voorlopig. Hoe dat zit, straks. In het weerbericht hoor je alle details. En daarvoor de Guardians op jouw keuze in Twente en Love Fool. Het is zaterdagochtend, de Twents Ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste van
1: maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Gabi, heb je Freek in de buurt staan? Heb ik nu Freek aan de lijn?
3: Ja. Ja, die is in de buurt.
2: Oh, jezus. Vijf nummers bellen om Freek aan de lijn te krijgen. Ik was helemaal van me apropos.
3: Ja, we zijn populair, joh. Dus,
2: ja, oh, ja, ook dan nog. Ja, ja, nou, ja, de hele show in de soep.
3: Ja, sorry.
2: Geeft niks. Goed, we kunnen schakelen. Maar we zijn aan het boomklimmen. Wat gaan we doen dit weekend, Freek?
3: Nou, we gaan inderdaad boomklimmen. We hebben hier het Nederlands kampioenschap voor de boomspecialisten. Die is dit jaar in Enschede. En we hebben hier in verschillende bomen in het Volkspark allerlei verschillende toeters en bellen hangen. En deelnemers door heel Nederland. We hebben deelnemers uit Ierland, België en Duitsland. En die doen allemaal mee.
2: Wat super gaaf.
3: Ruim 50 deelnemers.
2: Ja, ja, ja. En dan krijgen we natuurlijk weer gezeur van ja, dat is slecht voor de bomen en dat soort dingen. En, maar ik neem aan dat er allerlei voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
3: Ja, ja, absoluut. We hebben afgelopen zondag heb ik samen met een ecoloog hebben de bomen nagelopen op vogelnesten, eventuele vleermuisverblijven, holtes en dergelijke. Om te zorgen dat er in ieder geval geen nesten verstoord worden of verblijfplaats voor die vleermuizen, dat we die niet verstoren en dergelijke.
2: Okay.
3: We hebben zelfs twee bomen op die manier afgekeurd, omdat er een mogelijkheid was dat er een vleermuizenverblijf in zat. Ja, er staan bomen staat, dus dan pakken we gewoon een andere boom.
2: Ja, ja. En ook op rotte takken en dat soort dingen natuurlijk, neem ik aan dat het even gecheckt wordt, of niet?
3: Ja, ja, absoluut. Ja. Dode takken, die worden vaak voor de wedstrijd worden die er ook uitgehaald om te voorkomen dat die tijdens de wedstrijd naar beneden vallen. Dat kan weer gevaar opleveren voor de juryleden namelijk.
2: Ja.
3: En ook holtes die boven in de boom zitten, die worden ook gelijk gecheckt of de stam nog dicht genoeg is om veilig te kunnen zijn.
2: Je zegt jury, is de jury sport?
3: Er zijn juryleden aanwezig, ja.
2: Ja. En maar wordt het op beoordeeld?
3: Je hebt verschillende onderdelen. We hebben bijvoorbeeld de workline. Dat is een simulatie van een werksituatie. En dan hangen er in de boom hangen op vier of vijf verschillende plaatsen hangen bijvoorbeeld een stokzaag. En dan moeten ze een belletje moeten daarmee aantikken. Aan de andere kant van de boom hangt een emmer met houten blokjes. En die houten blokjes moeten ze precies in een speciekuip op de grond zien te gooien. Je hebt ook nog de reddingsklim. Daarmee hangt er een pop van 80 kilo hangt in de boom. En die moeten ze op een veilige en verantwoorde manier moeten ze die op de grond zien te krijgen.
2: Okay.
3: Dat zijn ook situaties die kunnen in ons dagelijks leven ook voorkomen.
2: Ja, ja,
3: stel, je hangt boven in de boom, je krijgt een blok hout tegen je hoofd. En we hebben wel een helm op. Maar ja, het kan zo hard aankomen dat je bewusteloos raakt. Ja,
2: dat kun je stellen.
3: Toch beneden zien te krijgen.
2: Ja.
3: En die dingen gaan echt op tijd. Dus dan staan er drie juryleden met stopwatches daar beneden. En die nemen de tijd dan op.
2: Wat super gaaf. Nou, wanneer moeten we komen kijken? Wanneer is het meest spectaculair? Ja, het hele weekend natuurlijk, maar bij wijze van spreken.
3: Het is vandaag, ik verwacht eigenlijk dat we een uur of vier af gaan ronden hier. We zijn de hele dag in het park. En morgen is de finale. Dan gaan de vijf beste, denk ik zo'n beetje, die gaan door naar de finale. En die gaan dan in één boom gaan ze strijden om de Nederlandse titel.
2: Wat te gek zeg.
3: En dat is vanaf uur of 10 tot een uur of 4 's middags.
2: Oké. In de Volkspark in Enschede. Je hebt er prachtig weer bij. Lekker genieten.
3: Ja,
2: kopje
3: heerlijk.
2: Koffie. Hè? Frisje,
3: precies.
2: Weet ik veel wat allemaal. En spierballen. Daar gaat het om.
3: Ja, ja, ja, ja, absoluut.
2: Hoe groot zijn die van jou?
3: Ja. Die van mij niet zo groot meer, want ik klim niet zo heel veel meer.
2: Succes in het Volkspark.
3: Jongen,
2: ja, ja, ja, ja, heel goed.
3: Hey, dankjewel,
2: Freek.
3: Hey.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Muziek van de band Mental as Anything. Muziek uit de jaren 80, een eendagsvlieg. Zoals ik het in kon schatten. En nog steeds in kan schatten, want dit was ongeveer het enigste populaire liedje wat ze ooit gebracht hebben. Live It Up. De Twentse Ochtendshow is zo dadelijk terug met meer fragmenten, het weer. Nu het laatste nieuws in onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Het noodweer heeft gisteravond in Enschede voor flinke schade gezorgd. Aan de Pijlhovenstraat viel een boom op meerdere woningen, terwijl aan de Malangstraat twee geparkeerde auto's werden geraakt door een omgevallen boom. De brandweer rukte rond 6 uur uit om de situaties veilig af te handelen. Zowel de woningen als de auto's raakten beschadigd. Het KNMI had vooraf code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien met harde windstoten, hagel en plaatselijke wateroverlast. Op meerdere plekken in Twente zorgde het noodweer voor die schade en overlast. Het centrum van Wierde staat vandaag in het teken van de Ronde van Wierde. Voor het derde jaar op rij zijn er wielerwedstrijden voor dames en heren, gecombineerd met activiteiten in het dorpscentrum. Ook de jeugd krijgt volop aandacht. Vanmiddag is er een dikke bandenrace voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De wedstrijden voor de vrouwen beginnen om 5 uur, de heren starten om 7 uur. Langs het parcours zorgen horecagelegenheden voor extra sfeer. Nieuw dit jaar is een livestream van de start en de finish via het YouTube-kanaal van de organisatie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wordt het best een aardige dag. De zon schijnt, zo nu en dan schuift er wat bewolking over. Het wordt warm met zo'n 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richting.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

dansbare klanken op Defensie Radio. Bruno Mars was dat in I Just Might. Dit is Twente Wordt Wakker. Straks hebben we weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows. Eerst even een waarschuwing, want ja, we hebben geboft hè, de afgelopen dagen. Geen neerslag, hoge temperaturen. Ja, ik loop een klein beetje vooruit op het weerbericht van volgende uur. Maar we gaan er toch volgende week wel even weer aan geloven voor het nattigheid op de weg. Ja, mocht je dan de weg opgaan met de auto, is het wel even zaak goed op te letten. Het kan namelijk zomaar zijn dat je te maken krijgt met, daar komt ie, zomergladheid. Ja, het is een serieus dingetje. Want een nat wegdek zorgt sowieso altijd voor minder grip. Maar na een lange periode van droog en warm weer kan het die eerste regen kan zomaar extra gevaarlijk zijn. Rijkswaterstaat noemt dit dus het fenomeen zomergladheid. Ja, tijdens droge dagen hopen vuil, stof, olieresten en rubberdeeltjes zich op het asfalt op. Nou, zodra de eerste regendruppels vallen, ontstaat daardoor een glad laagje op de weg. En die gaat pas weer weg als het stevig regent. En dat is maar even de vraag. Met andere woorden, ga je op pad met de auto en het regent de komende week. Laat je dan niet verrassen. En houd extra afstand tot je voorligger en pas, indien nodig, je snelheid aan. Met name tijdens het wisselen van rijstroken is het oppassen geblazen. En ook je remweg kan wezenlijk langer worden. Het is nu niet zo dat je, bang moet zijn om de weg op te gaan. Maar, nogmaals, pas wel je rijgedrag aan tijdens de zojuist genoemde omstandigheden. Ik zeg maar zo, veiligheid voor alles. Oh.

0: Twente wordt wakker. En Amy MacDonald, This is the Life. Op jouw keuze in Twente, waar het de tijd is geworden voor een van die fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, je was druk met opbouw natuurlijk, hè, van Douwpop. Ja, dat doe je niet alleen natuurlijk, maar hoeveel mensen zijn er eigenlijk bij betrokken?
2: Dat is... Door het jaar heen is dat zeg maar een groepje van, denk ik, iets van 14 mensen of zo.
3: Oké.
2: Dat gaat van. Ja, dat is dan uiteraard niet allemaal fulltime. Hè. Wij doen natuurlijk veel meer dingen dan alleen Douwpop. Maar dat is eigenlijk door het jaar heen. En dan richting de opbouw is het natuurlijk veel meer. Want dan hebben we een hele technische dienst die allemaal echt aan het bouwen is. En dan hebben we natuurlijk veel leveranciers die alweer komen op het terrein, etcetera. Dus dat, hoe dichter op het festival, hoe meer mensen.
3: Ja, en ook hoe meer stress natuurlijk. Want ik zie allerlei dingen die wisselen en mensen die ziek zijn en die niet kunnen komen. En dat soort zaken. Word je er dan onrustig van? Of is dat bij jou ook zoiets van, ach joh, ik word er niet kouder van, ik heb zoveel ervaring. Het lukt wel los.
2: Ja, nou, een mix daarvan. Mag dat ook?
3: Ja, nee. Ik kan me voorstellen dat je bij mensen verwachten wat, dat je de pot voor de dorie, weet je.
2: Ja, dat is het een beetje. Kijk, weet je, je hebt natuurlijk van tevoren een line-up bedacht. Hè? Ik bedoel, als we het dan even op de muziek terugbrengen. En dat gaat altijd al met veel slag en stoten, omdat het gewoon niet alles wat je wilt hebben kan. Dat heb ik volgens mij bij jullie ook wel eens eerder uitgelegd. Inderdaad, van, hè, dat heeft met heel veel dingen te maken met plannen van een band en met geld en met een tourplanning en met een strategie van een act en met allerlei dingen, zeg maar. En uiteindelijk komt er dan een hele line-up bij elkaar en als dan zo vlak van tevoren toch wat dingen wisselen, dan is dat vervelend. Uiteraard hebben we voor hete vuur gestaan, dat is ook zo. Maar het geeft wel onrust, dat is inderdaad zo. Je wilt eigenlijk gewoon lekker smooth naar zo'n editie toe. Maar dat is wat het is.
3: Ja.
2: En er zijn allemaal goede redenen om af te zeggen van de bands die het gedaan hebben. En dat is allemaal vanwege een ongeluk of ziekte of een visa-probleem tot... en we hebben eigenlijk overal ook alweer een goede vervanging. En daar ben ik eigenlijk sowieso eigenlijk wel heel blij mee. Want dat ging eigenlijk best wel goed. En dat geeft ook wel aan waar we staan, denk ik, als festival. Bands willen gewoon graag wel spelen. En dus dat is heel fijn.
3: Ja, van groot tot klein natuurlijk. Ik zie maar, Skunk & Nancy is toch wel even een dingetje als je die binnenhaalt, vind ik zelf.
2: Ja, zeker. Dat is hele mooie naam voor de vrijdagavond, inderdaad. Ja, zeker. En die stond ook al wel langer op onze lijst. En ik had er in het verleden zelf al wel eens mee gewerkt met die act. Maar dat is toch wel fijn dat ze naar Hellendoorn komen. Dat past denk ik ook heel goed. En hits en een goede rock act en toch ook wel een soort van tijdloos en het is live ook gewoon echt nog heel erg goed.
3: Ja.
2: Dus zeker, absoluut.
3: Ja, en dan veel meer namen natuurlijk. Ik bedoel, te veel om op te noemen, check het op douwpop.nl. Hey, we hebben het ook al jaren over gehad natuurlijk, hè, de verplaatsing van Hemelvaartsdag naar een zonnig weekend, wou ik al zeggen. Omdat Hemelvaartsdag is toch elk jaar een beetje wispelturen, hè, wat dat betreft. Wat was de reden ook weer van? Want Douwpop begon vroeger op Hemelvaartsdag.
2: Ja, dat is lang geleden.
3: Ja, maar ja.
2: Dus het is de 30e editie, zo moet je het zien. De 30e jaar, zo moet ik het zeggen eigenlijk. Dat is in 96 begonnen. En er zat natuurlijk 2 jaar corona tussen. Maar en dat was altijd op een gegeven moment dag, et cetera. Maar het heeft eigenlijk gewoon. Het is een soort van keuze geweest in de loop van de tijd. We zijn ooit 1 of 2 keer noodgedwongen. Kwamen we op 5 mei uit, want het viel Hemelvaartsdag op 5 mei. Nou, dan heb je natuurlijk alle bereidingsfestivals. Dat was de eerste keer een ding. Dat was in 2005 of 2006 was dat. Toen hebben we dat gewoon gedaan. En bij de tweede keer dachten we, en dat was ergens, weet ik niet meer precies, 2013 of zo, of 14. Toen hebben we dat volgens mij niet gedaan. Toen zijn we gaan verplaatsen. En toen daarna zijn we wel weer teruggegaan naar Hemelvaart. Maar toen kwamen we eigenlijk een beetje aan het kijken van, ja, weet je, we doen dat altijd wel standaard op Hemelvaartsdag. Maar bijvoorbeeld volgend jaar is Hemelvaartsdag ook weer op 6 mei. Dus we vinden dat gewoon te vroeg in het seizoen.
3: Is ook zo.
2: En dat heeft te maken met het weer, maar het heeft ook te maken met de beschikbaarheid van acts. Wij zitten eigenlijk in een dalperiode qua tourende acts, als je het over internationale namen hebt. het is niet voor niks dat Pinkpop ooit ook van Pinksteren af is gegaan. En
3: ja,
2: na juni, halverwege juni, dat sluit gewoon beter aan bij tourperiodes van bands. Hè. Dat zijn een paar grote blokken, zeg maar. Ja, kijk, en wij zitten eind mei daar eigenlijk nog net voor, hoor. Dus voor ons is dat ook weer wat lastig. Maar wij willen wat verder weg zitten van 5 mei en Koningsdag, et cetera. En we vinden eind mei eigenlijk wel een mooie periode. En de kans op mooi weer is gewoon wel wat groter. En ja, dat is ook geen garantie, zeker niet. Maar als je dit jaar Hemelvaartsdag zag en nu het weekend waar wij in zitten, dan
3: beter dit weekend. Beter dit weekend. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Hartstikke goed. Waar kijk je mee vanuit?
2: Het meest kijk ik naar uit dat de poort weer lekker open gaat. En dat iedereen binnenkomt en dat we beginnen, zeg maar. Daar kijk ik wel naar uit.
3: Goed zo, ja, goed zo, goed zo. Morgen dus.
2: Zeker.
3: Hey, zijn er nog kaarten?
2: Zijn er nog kaarten? www.douwpop.nl met A-U-W. Want sommige mensen zijn gewoon als Douwpop met O-U. Maar
3: ja, Douwpop.
2: Met A-U-W. Ja. daar zijn nog kaarten, zeker. En voor beide dagen nog. En de camping is wel zo goed als vol, inderdaad. Maar als je dat zou willen, dan moet je er ook even snel bij zijn. Maar in feite kun je nog kaarten kopen op de website. Zeker.
3: Nou, we gaan met de fiets. Frank Zating, Douwpop 2026. Dankjewel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was, maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album, maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. En dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: lying.
1: De Black Eyed Peas op jouw keuze. Don't lie.
2: Dit is de Twentse Ochtendshow.
1: En we gingen vast uit met een opname uit de 80's, de jaren 80. De Talking Heads waren dat. En The Road to Nowhere. Deel 2 van Twente wordt wakker voor deze zaterdag, deze 30ste mei op de kalender. Nog een uur lang gaan we terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. En dat doen we aan de hand van nog 2 fragmenten. Die staan in de startblokken om straks nogmaals herhaald te gaan worden. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws in onze regio. Rond 9:30 zoeken we contact met onze eigen nieuwsdesk om 1 Twente. Om eens te horen wat het laatste nieuws is. En natuurlijk het laatste weerbericht. Houden we dat mogelijk?

0: muziek van Bestel op de Twentse Radio. En Pompeii, daarvoor rijden we een van de laatste successen van Taylor Swift. En Opa Lights. De Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Martin Steijnenbos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het met de ganzen?
3: Ja, met de ganzen is er wat minder. Met de ganzenmarkt was goed.
2: Ja, ja.
3: Want kijk, zoals je... Ja?
2: Ja, vorig jaar waren er geen ganzen meer, toch? Dat was het verhaal.
3: Nee, wij hebben het probleem. Wij kunnen wel wat ganzen krijgen, maar niet een grote koppel ganzen die je kunt drijven, zeg maar een stuk of 30.
2: Ja.
3: En als je verschillende ganzen bij elkaar zet, dan wil dat niet. Dus dat blijft een probleem.
2: Oké, voor de goede orde, we hebben het over de ganzenmarkt in Ente. Al jarenlang bekend uiteraard. Maar dat is wel even een dingetje, zeg ik altijd.
3: Ja, nee, maar we hebben wel ganzen, maar we hebben er eigenlijk niet genoeg, zeg maar, om zoals wij traditioneel deden, de ganzen rond te drijven. Okay. Maar ja, we hebben corona gehad, toen hebben we de ophokplicht gehad, toen hadden we het voor elkaar en ja, op een gegeven moment de mensen doen de ganzen ook weg.
2: Ja.
3: En dat is het probleem, dat vinden we wel heel jammer. Wij proberen het ieder jaar weer opnieuw, maar ook dit jaar hebben we wel ganzen, want het is natuurlijk een ganzenmarkt, maar niet zodanig dat we dus ronddrijven. Want dat was het mooiste. Kinderen van de lagere school, die zetten we dan klompen met de klederdracht. En die dreven dan de ganzen een klein stukje rond. En dat was zoals het vroeger was.
2: Ja,
3: dat kan ook niet meer. Dat vinden we jammer.
2: Ja, al die regels ook. Hè. Je wordt er ook een beetje moe van af en toe.
3: Daar worden we wel moe van. Maar in dit geval is het eigenlijk meer de natuur die het verzorgt.
2: Nee, oké. Ja. Nou, hartstikke goed. Maar de dag is er natuurlijk niet minder om. Want wat gaat er gebeuren?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee, we hebben allerlei ambachten zijn. Het wordt eigenlijk steeds meer een ambachtenmarkt waar wel ganzen bij zijn. Dus van alles is er te doen. We hebben optredens van de muziekvereniging. We hebben... ze gaan weer klompen maken natuurlijk. Want dat hoort, hè. Enter is klompen, sompen en ganzen. Dus dat wordt er weer gedaan. Dus er wordt gespinnen. Er wordt allerlei lekkernijen kun je krijgen. Wij hebben wat klompendansers die wat op kunnen treden. Dus van alles is er wat.
2: Klompen, sompen en ganzen. Dat vind ik een mooie...
3: En ganzen, dat is enter. Ja, als je enter zegt, moet je klompen, sompen en ganzen.
2: Ja, enter dan is ben je helemaal de man hier. Ja, enter is nog veel meer natuurlijk. Maar vergeten we dan maar dit.
3: Nee, dat is waar. Maar historisch gezien.
2: Nou, zeker. Ja, wat leuk. Hey, maar merken we dan ook iets van de somp dan morgen? Of hebben we daar niks mee uit te staan?
3: Nee, de somp vaart wel op de warf, zeg maar. Dus die is wel open, maar de somp trek je niet aan, want die is midden in het dorp. Dus dat kan niet.
2: Oké, dat dacht ik ook al. Nee, maar misschien is er toch een bepaalde verbintenis gemaakt door dat soort dingen.
3: Nee,
2: maar goed, dat doen we een andere keer weer. Hartstikke goed.
3: Ja.
2: Hey, hoe groot is de markt?
3: Nou, dan hebben we iets van 25 kramen met van allerlei activiteiten erin. En over het algemeen komen er ook best wel vrij veel mensen. En het is natuurlijk ook een beetje gezelligheid. Koffie, krentenweg erbij.
2: Krentenweg.
3: Een broodje. Wat zegt u?
2: Krentenweg.
3: De krentenweg, ja, natuurlijk.
2: Leuk.
3: Ja, wij hebben, het is bij ons museum Buisjan. En Buisjan zit nog een ouderwets levensmiddelenwinkeltje. Waar je met name een snoepwinkeltje, waar je vooral snoep kunt kopen. En dat is natuurlijk ook open, dat had ik erbij moeten zeggen. Dat is ook open, dus daar kun je ook mooi van genieten.
2: Nou.
3: In het geheel.
2: Fantastisch. Gewoon midden in het dorp, op het plein?
3: Midden in het dorp, ja. Iedereen is welkom.
2: Hartstikke goed. En hoe laat begint het, Martin?
3: Wij beginnen dan om 10:00. En het gaat door tot een uur of twee.
2: Oké.
3: Okay. We moeten natuurlijk nu morgen vroeg natuurlijk eerst even wat zaakjes nog opbouwen. Ja, en zo de kamer en zo. Dus,
2: hartstikke goed. En wat eten de ganzen eigenlijk?
3: Ganzen eten vooral gras.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik heb geen idee. Zat ik zo te denken, ik denk, misschien moet ik een wortel meenemen of zo.
3: Nee, maar dat eten ze echt niet. Nou, we hebben nog wel, daar ben ik ook nog een klein dierenmarkt erbij, zeg maar, voor de kinderen, zeg maar, met wat konijnen erbij en wat kleine stikjes en zo. Dat hoort er ook bij.
2: Oké, leuk. Ja. Leuk. Hartstikke goed. We gaan ervan genieten. In Enter, altijd gezellig. Ja. Martin Steijnenbos, succes met morgen, met de dag en met de opbouw. Hoi.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Azizam van Ed Sheeran. En daarvoor Craig David. Kennen we die nog? Leuke plaat. Fill Me In hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Waar we zo dadelijk weer terug zijn met het laatste weerbericht. En nog één fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu het laatste streeknieuws. Hier is Tanja Reinders.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Het noodweer heeft gisteravond in Enschede voor flinke schade gezorgd. Aan de Pijlhovenstraat viel een boom op meerdere woningen, terwijl aan de Malangstraat twee geparkeerde auto's werden geraakt door een omgevallen boom. De brandweer rukte rond 6 uur uit om de situaties veilig af te handelen. Zowel de woningen als de auto's raakten beschadigd. Het KNMI had vooraf code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien met harde windstoten, hagel en plaatselijke wateroverlast. Op meerdere plekken in Twente zorgde het noodweer voor die schade en overlast. Het centrum van Weerde staat vandaag in het teken van de Ronde van Weerde. Voor het derde jaar op rij zijn er wielerwedstrijden voor dames en heren, gecombineerd met activiteiten in het dorpscentrum. Ook de jeugd krijgt volop aandacht. Vanmiddag is er een dikke bandenrace voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De wedstrijden voor de vrouwen beginnen om 5 uur, de heren starten om 7 uur. Langs het parcours zorgen horecagelegenheden voor extra sfeer. Nieuw dit jaar is een livestream van de start en de finish via het YouTube-kanaal van de organisatie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wordt het best een aardige dag. De zon schijnt, zo nu en dan schuift er wat bewolking over. Het wordt warm met zo'n 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richting.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Lisa Stansfield en Live Together.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zo tegen het einde van dit programma doen we altijd even traditiegetrouw even een blik op het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Nou, voor deze zaterdag wordt het dan een stukje minder warm dan gisteren, zeg maar. Misschien is dat ook wel beter. Door de matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden. Zo staat hier te lezen. En op de stranden nog iets koeler, dus daar hoeven we niet naartoe vandaag. Landinwaarts, nog steeds zomers warm met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon, zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een klein buitje vallen. Maar goed, daar hebben wij hier in het oosten geen last van, zeg ik dan. Kijken we dan naar morgen, dan zijn er meer wolken en enkele buien. Er trekken meer hoge wolkenvelden over het land. En er staan ook enkele stapelwolken. Maar de zon is tussendoor sterk aanwezig. En op veel plaatsen blijft het ook droog. Ja. In het zuiden en het oosten is er wel kans op een bui. Temperaturen bij ons in onze regio hier 23 tot 24 graden. Mensen, alleszins fijne temperaturen toch, hè, voor de tijd van het jaar. Kijken we dan naar de nieuwe maandag, de nieuwe dag in de nieuwe maand, juni. We krijgen wel te maken met een weersverandering, zo staat hier. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog. En met zonnige perioden. Nou, dat is dan het goede nieuws. Temperaturen gaan wel ietsjes omlaag. Bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En als we dan vooruitzichten bekijken voor de rest van de week, de dagen daarna komt het vaker tot buien. Tussen de buien door, dat weten we, is een mooi gesprek.

mooi gezegd, hè? Schijnt de zon, af en toe. Geleidelijk zet de temperatuur wel een daling in. En halverwege volgende week komt het kwik niet veel hoger gemiddeld uit op een graad of 20.

0: Martin, Garrix en John Martin op de Twentse Radio en Higher Ground in Twente wordt wakker. Waar we inmiddels aanbeland zijn bij het laatste fragment voor deze zaterdag uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan richting Wierden, want daar is de ronde van Wierden komende zaterdag. Een dag vol koers en feest, zo wordt gezegd. Tom Kamphuis, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, vooral het feest, hè?
3: De koers is feest.
2: Oh, zeker. Ja, nee, dat is het absoluut. Tenminste, ik vind van wel. Ja, jullie zijn er klaar voor. Tenminste, het weer ziet er goed uit. Alles voorspelt een mooie editie.
3: Ja, nee, het kan, hopelijk niet op. Het is droog, het zonnetje schijnt fantastisch. En de voorbereiding en het is de puntjes op de i, maar eigenlijk hebben we alles in kannen en kruiken.
2: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Naast het wielrennen natuurlijk, want er is niet één koers, maar er zijn meerdere rondes, zeg maar.
3: Nee, dat klopt. Dus wij halen eigenlijk een beproefd concept van stal. Dus wij hebben twee KWU-races. Dat is één voor de vrouwen, die we de race van Anne Fleur noemen. Anne Fleur Galvenhaar. En wij hebben een race voor de heren. Dat is de grote prijs Jos Lammertink. Die worden verreden om de koers voor de vrouwen is om 5:00 in de middag. En de koers voor de heren is om 7:00 in de avond. Beide duren ongeveer 1,5 uur. En in de middag hebben we daarnaast ook nog een programma waarbij we vooral ons richten op de jeugd van het dorp en de omliggende dorpen, dus eigenlijk de gemeente. De dikke bandenrace. Daar kunnen kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot en met 12 uit mijn hoofd kunnen meedoen. Op dan wel een loopfiets voor de allerjongsten of op welke fiets dan ook voorhanden is voor de andere kinderen.
2: Ja, om zo ook een beetje de kinderen zeg maar kennis te laten maken met het wielrennen, met de sport.
3: Want je ziet, bijvoorbeeld vanavond is er een tijdrit-evenement in Hoge Heksel. We hebben natuurlijk de ronde van Wierden, maar er is enorm veel te doen rondom die wielersport. En dat is vooral voor de wat oudere leeftijden. Maar het is ook zo belangrijk dat die kinderen op een mooie en makkelijke manier ook kennis kunnen maken met de sport. Dus naast dat we die race organiseren, hebben we ook een heel aantal sponsoren. Die hebben daarnaast nog weer ervoor gezorgd dat we ook een leuk tasje met allerlei goodies kunnen aanbieden. Dus Dutch Blow heeft bijvoorbeeld een bidon beschikbaar gesteld. Nijwa heeft een mooie strand. Volgens mij de Plus Wierden, die doet er een ijsje in. En snelle sokken, die doen er ook een paar kindersokken bij. Dus we proberen het voor de kinderen zo leuk mogelijk maken. En ze ook zoveel mogelijk te enthousiasmeren om mee te doen met die sport.
2: Zeker weten, helemaal goed. Ben ik helemaal voor. Even kijken, dus eigenlijk is het gewoon de hele dag, de hele middag is er wat te beleven in Wierden.
3: Dus naast natuurlijk het sportieve karakter, we rijden al, koers is feest, dus de Wierdense horeca die doet ook mee. We hebben verschillende horecazaken langs het parcours zitten. Dus je moet je voorstellen, Wierden, dat is een mooi dorpscentrum met klinkertjes overal. Het is een technisch parcours, dus het is niet recht toe, recht aan, maar er zit ook mooi bochtenwerk in. En juist bij die bochten hebben we ook een aantal horecazaken zitten. Dus bijvoorbeeld, je hebt op de Olemarkt, heb je Blend, heb je Monte Carlo, heb je Eleven. Die hebben daar een heel mooi stukje, maar ook de smederijen. Die zitten een stukje verderop bij bochtenwerk. We hebben Sterk, hebben in het centrum, en zo nog een aantal andere horecaondernemers op verschillende plekken. En die doen ook allemaal wat met muziek. Die zorgen er gewoon voor dat het gezelligheid is. En dat je op een goede manier kunt genieten van het stukje koers waar jij bij zit. En dan hebben we dit jaar er ook nog voor gezorgd dat wij met de koers live gaan. Dus wij hebben een YouTube-kanaal. En we zenden eigenlijk live de in ieder geval start-finish uit, zodat je op iedere plek langs het parcours ook wel gewoon de highlights kunt zien. En in ieder geval de start-finish kunt meemaken.
2: Ja. Oké. Dat is alleen de start-finish, maar tussenin dan niet?
3: Nou, goed, dan moet je dus langs het parcours staan. En,
2: met de motor mee. Je moet ook
3: dat zou nog kunnen. Je moet met stapjes beginnen. Hè. Dus dit jaar is het met de vaste camera. En wellicht volgend jaar kunnen we ook met wat wedstrijdbeelden verder.
2: Super gaaf. Helemaal te gek. Goed zo. Even kijken. Het rondje wijst voor zich natuurlijk. Dat is geen probleem. Hoe laat moeten we gewoon in Wierden zijn? Wanneer begint het gezellig te worden, Tom?
3: Ja, ik denk dus ik zou alle ouders en opa's en oma's zou ik aanraden om 3 uur in het centrum te zijn bij de Ollemarkt. Daar start de dikke bandenrace. En blijf dan lekker hangen. Om 5 uur dan begint de race van Anne Fleur. Dus dan wordt er gekoerst. En dat duurt tot 1 uur of 8:30. Maar ook na 8:30 blijft het hartstikke gezellig in het dorp. Tot in de kleine uurtjes. En alle informatie is ook te vinden op onze website rondevanwieren.nl. Dus daar kun je voor de linkjes naar bijvoorbeeld de livestream, maar ook voor het programma, of om je nog aan te melden voor een van de wedstrijden, kan allemaal.
2: Ja, en het telt ook weer mee in de 4-criterium-cup. Dus 1 met 1 is 3. Ja. Hartstikke goed, ja. Tom Kamphuis. We gaan het volgen, de Ronde van Wierden 2026. Ik dank je wel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

muziek van Laura Branigan uit de jaren 80 als een van de laatste deuntjes voor vanochtend. Self-control hoorde je. Ik zeg dank voor het luisteren. Dit was hem weer, de Twentse Ochtendshow. Morgen, even na 8 uur, ben ik er weer voor wederom 2 uur lang terugkijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in de voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmid huis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim 1 ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Hier wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
9: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
10: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend.

Is dat niet lekker zeg, openen met zo'n klassieker van Klein Fisher, Love Changes Everything. En het is alweer bijna het einde van mei. Wat gaat de tijd rap? The Pretenders opende de show Don't Get Me Wrong. En ben je een beetje droog gebleven gisteren na die heftige regen? Toen ik Code Oranje zag, dacht ik, nou, dat wordt een inferno van water. Uiteindelijk viel het mee. Ik hoorde in Denenkamp nog hagelsteentjes van een centimeter of twee. En voor de rest viel het allemaal reuze mee. En daarbij, het water is goed voor de natuur. Zeg, het is zaterdag. Zometeen nog even kijken wat er gebeurt in het divisieniveau. Ja, de Eredivisie is afgelopen. Vanavond de Champions League finale om 18:00. Dat dan nog even wel. En muziek, heerlijke muziek van ons. Wat dacht je van Hannah May? De Rode Draad, R.E.M. staat in de lijst. Teddy Swims, Hall & Oates, noem ze maar op. Voor jou zaterdag.

R.E.M. met een van hun allergrootste hits, Losing My Religion. Hanna, mee hoorde je ook De Rode Draad. En nee, er is geen Formule 1 dit weekend, want ze hebben dit op de kalender omgedraaid. Ik was ook helemaal in de war. Normaal gesproken heb je eerst Monaco en daarna Canada. Goed, vorige week was Canada en volgende week is de Grand Prix van Monaco. Het iconische circuit. Maar nu eerst muziek van Sia en David Guetta. Floating.

Teddy Swims. Mr. Know It All. Wat een heerlijke plaat is dat, zeg. Sia en David Guetta hoorde je ook Floating Through Space. En dan is het bijna tijd voor streeknieuws. Tanja draagt dat aan jou voor. Maar nog eentje. Ik zei het al, uit de jaren 80. I Can't Go For That. En dan hebben we Dermot Kennedy als eerste na streeknieuws. En ook The Whispers komen eraan. En dan neem ik je ook even mee in de planning en de uitslagen van de

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Het noodweer heeft gisteravond in Enschede voor flinke schade gezorgd. Aan de Pijlhovenstraat viel een boom op meerdere woningen, terwijl aan de Malangstraat 2 geparkeerde auto's werden geraakt door een omgevallen boom. De brandweer rukte rond 6 uur uit om de situaties veilig af te handelen. Zowel de woningen als de auto's raakten beschadigd. Het KNMI had vooraf code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien met harde windstoten, hagel en plaatselijke wateroverlast. Op meerdere plekken in Twente zorgde het noodweer voor die schade en overlast. Het centrum van Wierde staat vandaag in het teken van de Ronde van Wierde. Voor het derde jaar op rij zijn er wielerwedstrijden voor dames en heren, gecombineerd met activiteiten in het dorpscentrum. Ook de jeugd krijgt volop aandacht. Vanmiddag is er een dikke bandenrace voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De wedstrijden voor de vrouwen beginnen om 5 uur, de heren starten om 7 uur. Langs het parcours zorgen horecagelegenheden voor extra sfeer. Nieuw dit jaar is een livestream van de start en de finish via het YouTube-kanaal van de organisatie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag wordt het best een aardige dag. De zon schijnt, zo nu en dan schuift er wat bewolking over. Het wordt warm met zo'n 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richting.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit weekend is de Duitse A3 Arnhem-Oberhausen dicht net over de grens. En dat levert file op de A12 vanuit Arnhem. Bij het knooppunt Oud-Dijk heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dag bij Twente FM Weekend, The Whispers and The Beat Goes On. Dermot Kennedy als eerste na het streekmuws Power Over Me. Dit is er hoor, dat ze nog steeds meedoet op dit podium. Share, Love and Understanding uit de jaren 90. Rick James komt eraan en dan neem ik je mee in de planning en de uitslagen van het na-competitie voetbal uit het divisieniveau hier in de regio. Rest even genieten van deze, ja, dame op leeftijd, mogen we toch zeggen.

0: James. Heerlijke ethisch klassieker hier op jouw zaterdagochtend.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Zeg, ik zei het al. Het na-competitie voetbal is begonnen voor het divisieniveau. De halve finale is in de derde en de vierde divisie. Neo wint afgelopen 27 mei met 3-0 van JOS Wormerveer. Heino speelt 0-0 gelijk tegen TEC. En de finale tussen Jos Wormerveer tegen Neo is vandaag om 6 uur. En morgen speelt TEC tegen Heino om 2 uur. En de halve finales in de vierde divisie eerste klasse. Bikwik 0-0 tegen Deto. En om 2:30 vanmiddag Deto tegen Bikwik 28. Dus dan ben je lekker op de hoogte. En dan kun je weer lekker voetbal gaan kijken, want het is toch heerlijk. Want ja, die regen van gisteren die heeft verder niks gedaan. Hoor. Vandaag wordt het gewoon weer lekker 28 graden. Oh. Zeg, dit is Level 42, Children Say. En zometeen ook nog eventjes Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: Hè? En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht is opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. En de berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Bij knooppunt Oud-Dijk heb je 5 minuten vertraging. Dat komt omdat de weg daar is afgesloten. Althans, de Duitse A3 is afgesloten tussen Beek en Emmerich. En dat is vanwege weekendwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
15: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
16: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde leraar, maar een Duits leraar. Kan het niet controleren?

Dark Before the Dawn. Welkom in uur 2. Het is zaterdag 30 mei. Talk Talk opende dit uur It's My Life. En inderdaad, een Nederlands product net op jouw radio. Son Mieux, Dark Before the Dawn. Ik heb Shibuzi en Miles Smith voor je klaarstaan. Ook Pink staat in de lijst. Robbie Williams. Ik neem je eventjes mee. Ik vertel eventjes iets over de Champions League finale. Die wordt gespeeld vanavond om 6 uur in Budapest. En natuurlijk heerlijke muziek zoals je van ons gewend bent. Hier op Twente FM. En ben je een beetje droog gebleven gisteren? Want er was natuurlijk wel heel veel regen. Of zoals we hier zeggen, onnodig veel regen. Nou goed, ik zeg al, we gaan muziek draaien. Shibuzi en Miles Smith. Blink Twice, hoor je nou.

Walk Me Home en Shibuzi. En Miles Smith hoorde je ook, Blink Twice. En nee, er is geen Grand Prix dit weekend. Nog eventjes wachten, volgende week staat de Grand Prix van Monaco op de kalender. De oudste Grand Prix die er is. Dit is Robbie Williams, Supreme. En zometeen ook Wang Chung.

Wang Chang, Everybody Having Fun Tonight. Ja, wie niet, hè? En daarvoor natuurlijk Robbie Williams, Supreme. Dit is Chappelle Roan in het voorprogramma van het Streeknieuws. Wat zometeen gelezen wordt door Tanja. Dit is The Subway.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ernstig ongeluk in Enschede is gisteren een 84-jarige vrouw overleden. Een taxibus reed aan de G.J. van Heekstraat een gebouw binnen, waarbij de vrouw onder het voertuig terechtkwam. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan haar verwondingen. De taxibus is van vervoersbedrijf Brookhuis. In het pand is SMT Zorg gevestigd. Specialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De gemeente Losser heeft het jaar 2025 afgesloten met een tekort van 3,3 miljoen euro. Volgens de gemeente komt dat onder meer door hogere kosten voor pensioenen, energie en verzekeringen, maar ook door een tegenvallen in de jeugdzorg. Het huidige college laat de keuzes over mogelijke bezuinigingen over aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Wel ligt er al een pakket met maatregelen klaar. De gemeente verwacht dat er de komende jaren voor ruim 7 ton structureel bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te houden. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2025 en de voorjaarsnota 2026 tot 2030 op 30 juni aanstaande. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het warm en zonnig. Af en toe komen er wat wolken voorbij. De temperatuur ligt rond de 25 graden met daarbij een zwakke noordenwind.
7: Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 10 minuten extra. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens 5 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De Duitse A3 aan de Duitse kant van de grens is het hele weekend afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Heerlijke plaat van Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora, Ritual. De eerste na het streeknieuws was van Danny Vera, die leuke plaat, The Wait. Dit zijn de dames van Lois Lane, I Wanna Be, uit de jaren 90. Op jouw zaterdagochtend, Twente FM Weekend. Alvero Soler en Topic zie ik staan in de lijst. Solo Party hoor je na Lois Lane.

0: Solar Parati, Alvero Soler en Topic.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Hey, wat kun je erover vertellen, hè? Het WK staat voor de deur en er is nog één wedstrijd vandaag die er echt toe doet. En die is tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En dat is de finale van de Champions League. En die wordt gespeeld in Budapest. En daar is het ook lekker weer. Alleen nog niet zo warm als in Amerika, Canada en Mexico, waar het WK wordt gespeeld. En ik denk dat Arsenal de underdog is en Paris Saint-Germain de gedoogde favoriet. Want ja, ze waren ook de winnaars van vorig jaar. Dus het kan alleen maar slechter, hè, als je dan je standaard hoog moet houden. Maar goed, we gaan het zeker lekker bekijken. En ik zei het al, volgende week weer Grand Prix van Canada voor het Formule 1 seizoen. Dus als je er naartoe gaat, heel veel plezier. Als je dan onderweg bent, hè, kun je gewoon ons beluisteren. 24 uur per dag wereldwijd. www.twentefm.nl

Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Nou, niks. Je hebt er niks aan verdiend. Wat je wel hebt verdiend, is dat je zometeen kunt luisteren naar Weekend Henk tussen 12 en 3. Hij gaat je zo verwennen met muziek en de podcast. En nou goed, alle reden om lekker te blijven luisteren, ook als je naar het voetbalveld staat. Morgen een nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. We gaan eruit met Ilse de Lange, I Be Yours. Hey, fijne zaterdag. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
9: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
8: Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. De 4 goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog 2 mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. 2 piloten menen iets verdachts te hebben gezien. Daar begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Er zijn op beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig. Morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein doe je 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

zeg maar zwart-wit in, hè, deze Michael Jackson. It's black, it's white, op Twente FM. Ik zeg een hele goede middag, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Weekend Henk. Mijn laatste weekend, want ja, dan ga ik op vakantie twee weken. Ja, even genieten van helemaal niets. Gewoon, ja, gewoon niets. Het enige nadeel is, ik heb naar het weer gekeken en dat is ook niets. Dat is dan wel weer even balen. Op de radio hebben we wel heel veel leuke dingen voor je. Miss Montreal, King, Gala. Wat dacht je bijvoorbeeld ook nog van de Bengals? Dacht ik uit de kast te rukken. Air Supply, zo'n lekkere gouden ouwe. Kortom, we zitten boordevol lekkere muziek en informatie. Tot aan 3 uur vanmiddag.

voor Billy Joel en Tell Her About It op Twente FM. Goedemiddag, leuk dat je luistert als je net je radio aandoet. Het is alweer zaterdag 30 mei, het is het laatste weekend van mei en dan tikken we de zomer aan van 2026. En die zomer, ja, die begint regenachtig, kan ik je vertellen. Ja, ik heb even gekeken, ik ga volgende week op vakantie, het laatste weekend hier op de radio. En ik moet er meer regen doen. Ik heb het niet goed uitgezocht, zullen we dan maar zeggen. Nou ja, iedereen krijgt wat hij toebedeeld krijgt, hè, zeggen ze er altijd. Nou ja, even een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag en wie de jarig zijn. Want in 1983 kwam bij een explosie in de kruitfabriek bij Muiden 3 mensen om het leven. In 2005 werden we opgeschrikt door de verdwijning van Amerikaanse studenten Natalie Holloway op Aruba. En dat op de dag van vandaag blijft die zaak nog veel mensen bezighouden. En in 2024 werd toen nog Amerikaanse oud-president Donald Trump als eerste voormalige president ooit schuldig bevonden aan een strafzaak. Het ging om het vervalsen van documenten rond betaling aan pornoactrice Stormy Daniels in aanloop naar de verkiezingen van 2016. En wie zijn er allemaal jaren vandaag? Nou, Efren Jackson Hoy, Colm Meaney, en die ken je misschien weer uit Star Trek. Hij was daar de techneut aan boord. De Schotse man, zullen we dan maar zeggen. En Peter Paul Muller. En misschien zeg je die naam niet zoveel, maar als ik zeg Martin Morero, dan gaat er waarschijnlijk wel een lichtje bij branden. Ook hij is jarig vandaag en ben je ook jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd natuurlijk namens iedereen hier bij Twente FM. Zullen we even een plaatje voor je draaien? Wat dacht je van Miss Montreal?

0: naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ernstig ongeluk in Enschede is gisteren een 84-jarige vrouw overleden. Een taxibus reed aan de GJ van Heekstraat een gebouw binnen, waarbij de vrouw onder het voertuig terechtkwam. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan haar verwondingen. De taxibus is van vervoersbedrijf Brookhuis. In het pand is SMT Zorg gevestigd. Specialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De gemeente Losser heeft het jaar 2025 afgesloten met een tekort van 3,3 miljoen euro. Volgens de gemeente komt dat onder meer door hogere kosten voor pensioenen, energie en verzekeringen, maar ook door een tegenvallen in de jeugdzorg. Het huidige college laat de keuzes over mogelijke bezuinigingen over aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Wel ligt er al een pakket met maatregelen klaar. De gemeente verwacht dat er de komende jaren voor ruim 7 ton structureel bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te houden. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2025 en de voorjaarsnota 2026 tot 2030 op 30 juni aanstaande. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het warm en zonnig. Af en toe komen er wat wolken voorbij. De temperatuur ligt rond de 25 graden met daarbij een zwakke noordenwind.
6: Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 10 minuten extra. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor knooppunt Oud-Dijk ook 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de Duitse A3 dit weekend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

onder andere op. Maar goed, daar wil ik het verder niet met je over hebben. Ik wil het wel met je hebben over streeknieuws. En dat in dit geval over dierenarts André Groeneveld. Al na ruim 38 jaar neemt hij afscheid van het vak. De 65-jarige dierenliefhebber uit Twente stopt met werken en gaat genieten van zijn vrije tijd. Groeneveld wist al als kleine jongen dat hij dierenarts wilde worden. En in zijn vrije tijd ging hij vaak mee met de dierenarts uit zijn dorp. En dat was Beuningen. Ik was altijd gek van dieren, vertelt hij. Na de eerste 2 jaar biologie te hebben gestudeerd, kon hij alsnog beginnen aan de opleiding dierengeneeskunde in Utrecht. En daarna werkte hij onder meer in Amt Delden, Oud-Marsum en later bij dierenartspraktijk Noordoost-Twente. Vooral het werken bij boeren op het erf en het behandelen van huisdieren vond hij het mooiste aan zijn vak. En nu sluit hij zijn loopbaan af. Wil je meer weten over André? Er staat een heel mooi portret van hem op onze website 120.nl.

0: Justin Bieber en Ed Sheeran. En I don't care. Hey, ik heb nog iets opvallends in de streeknieuws gevonden. Want studenten van het ROC van Twente gaan binnenkort het water op. Dat is op zichzelf niet zo vreemd, dat doen ze wel eens vaker. Maar ze gaan het dit keer doen in een betonnen kano. En dat gebeurt tijdens de internationale betonkano-race op recreatieplassen het Grasbroek in Bornebroek. De wedstrijd bestaat al sinds 1977 en draait om techniek, innovatie en samenwerking. Teams bouwen maandenlange kano's van beton die sterk genoeg zijn om te blijven drijven, maar tegelijkertijd zo licht mogelijk moeten zijn. En na jaren van afwezigheid doet het ROC van Twente sinds vorig jaar weer mee. En dit keer organiseert de school het evenement zelf. Volgens de ROC is het bijzonder dat ook een mbo-student deelnemen, omdat vooral hbo'ers en universiteiten meedoen aan de race. De betonrace wordt gehouden van 5 tot en met 7 juni. En teams uit Nederland en Duitsland nemen dan tegen elkaar op in de zelfgebouwde kano's.
1: Jouw keuze in Twente.
0: Kijk, boten blijven ook drijven tenslotte. En die zijn ook van metaal. Dus waarom zou een betonnen boot niet blijven drijven in dit geval? De lekkerste muziek op je radio. Zometeen na 1 uur ben ik bij je terug. En ik had hem aan je beloofd. Die hele mooie plaat van Air Supply uit de jaren 80. All Out of Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Er was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat 2 deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

Eternal en Bibi Wynes. I wanna be the only one. Aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM. En ben jij toevallig al naar zijn concert geweest? Ik kan me bijna voorstellen dat je er niet bent geweest, als ik al de filmpjes voorbij zie komen. Ik heb het natuurlijk over Harry Styles. Hij was in Nederland, hij is in Nederland. Het treedt nog volgens mij twee keer op uit mijn hoofd. Maar dit is wel zijn grootste hit en die hoor je nu op de radio. American Girls.

denk dat het een van de mooiste nummers is die hij ooit gemaakt heeft. Billy Idol en Eyes Without a Face op Twente FM. Ik wil het even met je hebben over fatbikes. Ja Henk, fatbikes, alweer? Ja, alweer over fatbikes. Want in dit geval is een 35-jarig man uit Enschede aangehouden nadat hij agressief reageerde tijdens een politiecontrole tussen Delden en Goor. Zijn opgevoerde fatbike werd daarbij in beslag genomen. De politie hield controles op het fietspad langs de N346 en daar bleek de fatbike van de man zonder te trappen zeker 45 km per uur te kunnen rijden. En dat is flink veel harder dan de toegestaande 25 km per uur. Toen agenten de fiets wilden meenemen, sloeg de sfeer om. Volgens de politie reageerde de man agressief en beledigde en verzette hij zich bij zijn aanhouding. Agenten moesten uiteindelijk pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. De man is meegenomen naar het arrestantencomplex in Bonne en zijn fatbike die zal vermoedelijk in vernietigd worden. Ja, die is hij dus kwijt.

Juanes, zomerse muziek op je radio. En dit is Kylie Minogue. En aan het begin van haar carrière scoorde ze met deze plaat. I Should Be So Lucky. En wil je nou meer weten over Kylie Minogue? Op dit moment op Netflix is een documentaire te zien over Kylie Minogue met privéopnames. Moet je eens doen.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: Werken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ernstig ongeluk in Enschede is gisteren een 84-jarige vrouw overleden. Een taxibus reed aan de G.J. van Heekstraat een gebouw binnen, waarbij de vrouw onder het voertuig terechtkwam. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan haar verwondingen. De taxibus is van vervoersbedrijf Brookhuis. In het pand is SMT Zorg gevestigd. Specialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De gemeente Losser heeft het jaar 2025 afgesloten met een tekort van 3,3 miljoen euro. Volgens de gemeente komt dat onder meer door hogere kosten voor pensioenen, energie en verzekeringen, maar ook door een tegenvallen in de jeugdzorg. Het huidige college laat de keuzes over mogelijke bezuinigingen over aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Wel ligt er al een pakket met maatregelen klaar. De gemeente verwacht dat er de komende jaren voor ruim 7 ton structureel bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te houden. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening 2025 en de voorjaarsnota 2026 tot 2030 op 30 juni aanstaande. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het warm en zonnig. Af en toe komen er wat wolken voorbij. De temperatuur ligt rond de 25 graden met daarbij een zwakke noordenwind.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

enige echte zomer is die scoorde in Nederland. Deze Owen Paul en My Favorite Waste of Time. En wil je ook zo'n lekkere zomerse plaat horen? Vraag hem dan eens aan. En dat kan allemaal via de WhatsApp van Twente FM natuurlijk. En dit is Criss Cross Amsterdam en Sarah. Hier is Stay.

Wat een hit is dit. Another Ulti 45 Ultra, Talk to You. Die jongens hebben er hard voor moeten werken. Ze waren 17 toen ze voor het eerst een bandje maakten. Een lichtje, een klein hitje in de discotheek. En zo is het verder gegaan. Op een gegeven moment zijn ze in Amerika terechtgekomen. Daar ontmoetten ze 45 Ultra. En toen kwam dit werkje tevoorschijn. En het is een knijter van een hit. Volgens mij de grootste hit in de zomer van 2026. We gaan eens het hebben over FC Twente. Want bij FC Twente is misschien zomerstop, maar achter de schermen wordt er nog volop doorgewerkt. De club is druk bezig met het voorbereiden op het nieuwe seizoen en het Europese wedstrijden. Volgens directeur Dominique Scholten staat er een ambitieuze zomer te wachten. Zo werkt FC Twente aan een begroting van ruim 48 miljoen euro. En wordt er hard gewerkt aan het Diekman, het nieuwe trainingscomplex in Enschede. Ook op sportief vlak gebeurt er veel. Supporters kijken vooral naar de mogelijke nieuwe spelers en de vertrekkers natuurlijk. Maar de club is daarnaast al bezig met de organisatie rond het Europees duels. De eerste wedstrijd staat namelijk al gepland op 23 juli. En als alles volgens planning verloopt, moet het nieuwe trainingscomplex over iets meer dan een jaar ook klaar zijn. En dan is alles zo goed als op orde.

een vriendin die had die Helene heette vroeger. Dat zet je goed, hè? Hoor je dit een beetje voor de zingen? Doe maar en bellen Helene op Twente FM. En zometeen, na 2 uur, ben ik weer bij je terug. Voor het derde en laatste gedeelte van Weekend Henk op deze zaterdag 30 mei 2026.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. Ye is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. En dan het weer van weer online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting. Twente FM. Weekend Henk.

Rise, Lost Frequencies. Weet je wat het is? Ik moet heel eerlijk tegen je zijn. Mag ik dat even zo? Het is niet professioneel dit, maar ik ga het toch doen. Ik heb al zo zin in mijn vakantie. Ja, misschien heb je het gemist, maar het is het laatste weekend dat ik bij je ben. En dan ben ik 2 weken ertussenuit. Oh, heerlijk. Ik ga er al van genieten. Ondanks dat het gewoon takkenweer wordt, hè. Echt waar. Heb je het gezien? Het gaat regenen. Mooie weer hebben we gehad. Ik heb vakanties. En er komt weer een bak uit de hemel. Nou ja, het is zo. Ik heb nog even wat streeknieuws voor je. Want de postbussen bij de Jumbo in Neden verdwijnen binnenkort. PostNL stopt er definitief mee vanaf 18 juni. Inwoners die daarna nog een postbus willen gebruiken, moeten uitwijken naar Lochem, zo'n 15 kilometer verderop. Vooral ondernemers reageren teleurgesteld. Ze noemen het onpraktisch om alleen voor de post helemaal naar Lochem te moeten rijden. Ook de protestantse kerk in Neden moet snel op zoek naar een nieuwe postadres. Want volgens PostNL past het verdwijnen van postbussen in de landelijke trend. Het bedrijf zegt dat er de afgelopen 20 jaar zo'n 70% minder post wordt verstuurd. En daarom worden postbussen op sommige plekken weggehaald of samengevoegd. In andere plaatsen leidde dat ook al tot protest. In Nijverdal bijvoorbeeld werd uiteindelijk lokaal een oplossing gevonden via een ondernemer die een postagentschap wilde overnemen.

Medusa op Twente FM en Taylor Swift, je kent haar, moest heel veel prijzen winnen, won het niet, maar ze heeft wel een nieuwe single uit en die hoor je nu en die heeft

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De brandweer heeft gistermiddag onderzoek gedaan naar een vat met onbekende inhoud aan de Houbeekhof in Enschede. Hulpdiensten kwamen na de melding van de vondst direct ter plaatse om de situatie te beoordelen. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en gecontroleerd. De inhoud kon niet direct worden vastgesteld. Het vat is uiteindelijk afgevoerd door Twente Milieu voor verdere verwerking. Over de herkomst en de inhoud van het vat is nog niets bekend. De vervoersdienst Automaatje in de Enschede blijft ook volgend jaar bestaan. De gemeente gaat structureel geld vrijmaken voor het project waarbij vrijwilligers minder mobiele inwoners met hun eigen auto vervoeren. Automaatje brengt mensen bijvoorbeeld naar familie, een afspraak of de kapper. Volgens de gemeente is de dienst inmiddels onmisbaar geworden. Steeds meer Enschede'ers maken er gebruik van en ook het aantal vrijwilligers groeit. Het voortbestaan van Automaatje was eerder onzeker, nadat de gemeente eind 2023 wilde stoppen met de regeling. Na protesten bleef de vervoersdienst toch behouden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het warm en zonnig. Af en toe komen er wat wolken voorbij. De temperatuur ligt rond de 25 graden met daarbij een zwakke noordenwind. Ook morgen schijnt de zon en dan is het zo'n 24 graden, maar er is ook kans op buien en wat onweer.
9: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 richting Oberhausen heb je voor knooppunt Oudijk 5 minuten vertraging. Dat komt omdat de aansluitende Duitse A3 dit weekend is afgesloten vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Spits gaat alweer naar zijn vierde eindtoernooi met Oranje. En verder ook Mats Wiever uit Borne maakt deel uit van de WK-selectie. De middenvelder van Brighton en Hove Albion beleeft daarmee zijn WK-debuut. En ik weet niet of je het ook gehoord hebt, maar er is een Duitse geleerde die heeft al een paar jaar gegoed dat wie de eindstreep haalt bij het WK, dus wie de winnaar wordt. En ja, hij heeft alle keren tot nu toe goed gehad, alle drie de WK's. En ja, hij heeft nu voorspeld dat Nederland de kampioen wordt van het WK.

verzoekje binnen van Brian. Via de app. En die zegt, Henk, zou je voor mij even de nieuwe Bruno Mars willen draaien? Die vind ik zo mooi. Risk It All, nu op Twente FM.

Rondé en Break My Heart. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor 30 mei 2026. Zometeen na 3 uur is hij hier weer op de radio. Ik heb het natuurlijk over de one and only Mr. Michel Otter en zijn Ottershow. Wij spreken.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Ja, ja, ja, wat moet ik nou, hè? Het is nog 30 seconden en dan is het pas 3 uur trouwens. Ja, dat kan toch niet? Ik kan niet beginnen met het nieuws van 3 uur voordat het 3 uur is. Ik vind dat een ingewikkeld verhaal. Maar Henk, fijn wel dat je op tijd was. Bedankt, Henk. Hé, hey, fijne vakantie. Oh nee, dus morgen nog een... Nee, morgen heb je nog een programmaatje. Nee, dus nog succes morgen. Hé, hey, en zo op deze manier lul je vanzelf de tijd vol tot 3 uur, toch? Ja man, daar gaan we.
0: Twente FM Nieuws.
10: Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft en daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon in het uiterste zuiden van het land. Kansen van lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm. Lekker. Met 22 tot 28 graden.
9: Heerlijk, heerlijk.
10: Morgen meer wolken, landinwaarts een bui. Dan maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Nou, ik vind het vandaag echt, het is echt zulk lekker weer vandaag. Zo mag het wel de rest van de zomer zijn. Ja, en dan zo in de avond een beetje regen voor de plantjes, weet je wel. Heerlijk, man. Hey, goedemiddag, welkom. Dit is de Otto Show op Twente FM. Henk, dankjewel voor jouw afgelopen 3 uurtjes. Was super tof weer. Zoals te doen gebruikelijk natuurlijk. En ik ben nu de komende 3 uur bij je met alleen maar heel veel fijne muziek. Een Otto's ontdekking. We gaan even bellen met Mirle. Ik heb een hartstikke leuke uittip straks in de 2e uur. Ach jongens, het is hartstikke druk. Laten we maar gauw beginnen.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
11: FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
0: Twente FM.
12: Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
0: de Otter Show.

0: blijft toch een hartstikke fijn liedje. Lady Gaga en The Dead Dance bij de Autoshow op Twente FM. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter.
2: Hoi, hoi.
1: Twente FM.
0: Lekker jongens, we gaan er weer tegenaan. 3 uur lang de allerfijnste muziek op jouw radio. Op jouw Twente FM. En omdat het van jou is, mag je ook gewoon wel een beetje meedoen hoor. Geen enkel probleem. Je kunt berichtjes sturen naar de studio. Dat doe je door naar onze website te gaan, twentefm.nl. Of door even de 1 Twente app te openen. Op beide locaties vind je een berichtenboxje. En dat berichtenboxje dat herken je aan het tekstwolkje met de 3 stipjes daarin. En als je daarop klikt, dan kom je in die berichtenbox terecht. En dan kun je je boodschap aan mij typen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn of ik een liedje voor je wil draaien. Of dat ik de groetjes aan Tante Trace wil doen. Of nou ja, misschien wil je gewoon zeggen dat je het een hartstikke leuk programma vindt. Of wil je zeggen dat je van het weer geniet. Of vertel je even wat je gaat doen. Nou, weet ik veel. Gebruik de appbox, de berichtenbox op onze website of onze app. Om met mij in contact te treden. En wie weet kan ik wel iets voor jou betekenen hier op de radio. Ja, dat doe ik met liefde en veel plezier. Net als dat ik dit hele programma voor jou met liefde en heel veel plezier ook maak. En zometeen hebben we een prachtige nieuwe Otters-ontdekking. Oh jongens, ik heb er nu al zin in. Maar ik moet eerst nog even deze plaat draaien. Ja, dit is De Bauta en Magnetic.

0: Je kent natuurlijk wel dat liedje van Ray, Where's My Husband? Nou, dit is een beetje de voorloper daarvan, hè? I Haven't Met You Yet van Michael Bublé.
1: Otters ontdekking.
0: Oh, daar is het ook weer tijd voor. Lekker, jongens. Ja, het was echt wel een lekker weekje qua nieuwe muziek, kan ik jullie vertellen. Ja, Paul McCartney, hè, met een nieuw singeltje. Die is echt goed, hoor. Misschien draai ik die straks ook nog wel eventjes. Maar er kwam ook een liedje uit van Bente. Ik denk dat ik die morgen wel even doe in Otters ontdekking. S10 samen met Oscar and the Wolf hebben een prachtig mooi liedje uitgebracht. Ook Antoon kwam met een nieuw liedje. Kensington, een nieuwe single. Revin Lené. Ja, in het kader dat het toch echt een beetje een soort van ontdekking moet zijn. Muziek die je misschien niet helemaal kent. Dat is wel verrassend, want deze jonge dame die ik nu ga draaien, Freya Ridings, zo heet ze, heeft toch 3 miljoen luisteraars per maand op een van de grotere streaming services. Ja, dus zou je zeggen, ze is wel een beetje populair. Alleen aan deze kant van de Noordzee iets minder dan aan die andere kant, op dat eiland Engeland. Daar is ze heel populair, dikke vette hits. Hier wil het maar niet helemaal lukken. Ze heeft ergens een jaartje of 5, 6, 7 geleden wel een hitje gehad met Lost Without You en met Castles. Dus 2 hitjes. Daarna was het toch een beetje stil rondom Freya Ridings. En dat is jammer, want het meisje maakt echt ontzettend leuke liedjes. Dus vandaag in
1: Otters ontdekking.
0: Freya Ridings, het liedje Euphoria, denk ik.

0: Michel Alter.
1: Nee,
2: prima.
1: We weten het niet met serieus. Hij doet enorm zijn best. Maar voor de rest kon hij er helemaal niks van.
0: De Alter Show.

maar als je gewoon 500 keer hetzelfde zingt, dan weet je ongeveer wel hoe het liedje zou heten. Never Forget You van Afrojack en daarvoor Michael Bublé. Toch? Nee, dat is niet waar. Daarvoor had ik de Otters Ontdekking. Haha, van Freya Ridings. Die ontzettend fijne plaats, zeg. Oh, wat is dat mooi. Freya Ridings heeft gisteren haar derde album uitgebracht. Ja, dit is ook mooi om te luisteren. En ze staat op 21 oktober in Tivoli Vredenburg. Mocht je denken, dat was leuke muziek. Daar wil ik wel een keertje naartoe. Hey, ik vroeg net al, als ik iets voor je kan betekenen, kom maar door via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 120-app. Ton en Mireille, die hebben dat gedaan. Fijn, dankjewel dat ook jullie er weer bij zijn vandaag. Ja, op deze lekkere zaterdag. Het is inderdaad niet te warm hoor in de studio. Dat was de vraag van Ton. Nee, het is niet te warm. Het valt mee. Het is goed te doen. Maar er past wel een leuk zomers liedje bij zoals ze die hebben aangevraagd. Claudia Mori samen met Adriana Celentano. En nou, excusee mijn Italiaans, maar ik denk dat ik het redelijk goed doe hoor. Toch ook wel weer. Non succedera più. Nou, viel me niet tegen. Nee, vind ik best aardig. Geen idee wat het betekent. Misschien heb ik wel uitgescholden, maar waarschijnlijk niet. Nee. Hey, kom maar door met je berichtjes via twentefm.nl of de berichtenbox op 120.nl.

0: draai dit nu wel, maar oh, ik word er heel ongelukkig van. Ja, dus ik zeg, stop er maar mee. Robert Miles and Children hoorde je een klein stukje van. En daarvoor nog Non succedera più. Man, echt. Ik ben echt goed in Italiaans, merk ik zelf. Ik heb geen idee wat ik zeg. Hoor. Ik heb het ook niet opgezocht verder, maar maakt niet uit. Hey, maar dat betekent dat we gewoon lekker op tijd zijn voor het streeknieuws. Dat wordt zoals te doen gebruikelijk gelezen door Tanja Reinders. Bij S geld verdienen.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De brandweer heeft gistermiddag onderzoek gedaan naar een vat met onbekende inhoud aan de Houbeekhof in Enschede. Hulpdiensten kwamen na de melding van de vondst direct ter plaatse om de situatie te beoordelen. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en gecontroleerd. De inhoud kon niet direct worden vastgesteld. Het vat is uiteindelijk afgevoerd door Twente Milieu voor verdere verwerking. Over de herkomst en de inhoud van het vat is nog niets bekend. De vervoersdienst Automaatje in de Enschede blijft ook volgend jaar bestaan. De gemeente gaat structureel geld vrijmaken voor het project waarbij vrijwilligers minder mobiele inwoners met hun eigen auto vervoeren. Automaatje brengt mensen bijvoorbeeld naar familie, een afspraak of de kapper. Volgens de gemeente is de dienst inmiddels onmisbaar geworden. Steeds meer Enschedeërs maken er gebruik van en ook het aantal vrijwilligers groeit. Het voortbestaan van Automaatje was eerder onzeker, nadat de gemeente eind 2023 wilde stoppen met de regeling. Na protesten bleef de vervoersdienst toch behouden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het warm en zonnig. Af en toe komen er wat wolken voorbij. De temperatuur ligt rond de 25 graden met daarbij een zwakke noordenwind. Ook morgen schijnt de zon en dan is het zo'n 24 graden, maar er is ook kans op buien en wat onweer.

Fijnman, de Pessalina's en Riding on a Train. Ah, normaal gesproken dan draaien we natuurlijk tribute aan deze plaats. Ah, dat is ook lekker natuurlijk, hè. Een liedje die al die grootheden uit de popgeschiedenis eert, zoals Little Richard en Elvis en nog veel meer mensen natuurlijk. Ah, allemaal fijne muziek. Maar ja, deze keer dus Riding on a Train gedraaid van de Pessalina's. Fijn, fijn, fijn. Hey, welkom. Dit is de Autoshow op Twente FM. 4:05 geworden inmiddels. En de volgende dame die ik ga draaien, dat is Gracie Abrams. Nou, wat ik bijvoorbeeld niet wist, dat had ik kunnen weten. Het is ook niet zo heel ingewikkeld. Maar dat is dat zij de dochter is van J.J. Abrams, Jeffrey Jacob Abrams. En hij is een filmproducent. En hij heeft onder andere een aantal Star Wars films geproduceerd. En Star Trek en Super 8 en Joyride, Armageddon. Daar is hij de schrijver van, bijvoorbeeld Shrek. Daar heeft hij het een en ander mee gedaan. Mission Impossible 3 was hij de director van, de producer. En nog veel meer dingen. Ook een aantal series die hij heeft gedaan. Zoals bijvoorbeeld Lost of Person of Interest of Alcatraz. Nou, allerlei hele bekende dingen. En hij is dus de vader van Gracie Abrams. En Gracie Abrams die gaat op toert. Of toert. Ja, dat is een speciale manier van praten. Of zo, weet ik veel. En die tour die brengt haar ook naar Nederland toe. Op 7 en 8 mei, denk ik. Als ik die zo kijk. Ik dacht dat er 3 data waren. Nou, maakt niet veel uit. Maar in ieder geval 7 en 8 mei volgend jaar. Dat duurt nog heel lang. Dat duurt nog bijna een jaar. Dan staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan speelt ze vast en zeker ook haar nieuwe singeltje. Die dan al lang niet meer nieuw is natuurlijk. Nee. Dan is het een hit geweest. Gracie Abrams hoor je nu. Dit is Hit the Wall.

0: Next to Me van Emily Sandé. Prachtig liedje. Die gaat over iemand die er eigenlijk altijd voor je is. Iemand die rust brengt in de hectiek van alle dag. En weet je wat nou zo mooi is? Nou, zo iemand hebben wij ook.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Ja, Merle, jij brengt toch een beetje rust op de radio.
2: Nou, ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we zeker. Hey, wat gaan we vandaag bespreken, Merle?
2: Vandaag hebben we het over gesprekjes, praten met vreemdelingen of mensen die je niet kent.
0: En heb je er een quoteje bij?
2: Ja, dus de quote is: soms heb je geen diepe vriendschap of een coach nodig, maar gewoon een echt gesprek.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, want dit vertel je niet zomaar uit het niets, maar leg me even uit wat je hiermee bedoelt.
2: Ja, ik zal ook even vertellen waar het vandaan komt, want vorige keer hebben we natuurlijk ook gehad over wandelen. Vandaag hebben we dus ook gesprekken met vreemdelingen en dat komt er eigenlijk bij mij vandaan dat ik 5 weken de Camino heb gelopen. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is een pelgrimstocht, noemen ze dat nog, vanuit Frankrijk helemaal naar Spanje, van bijna 800 kilometer. Nou, ik heb niet alles gelopen, want ik had ook nog wat infecties aan mijn voet. Nou, anyways, maakt niet heel veel uit. Maar dat is een hele mooie manier om tussen jezelf te komen, om antwoorden te vinden. Maar vooral ook om te verbinden met mensen die ook die tocht maken. En wat mij heel erg opviel daaraan is dat voordat ik eigenlijk nog daaraan begon, want ik nam vanaf Amsterdam eigenlijk de bus naar Frankrijk en toen... de start van de Camino, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat ik opeens, omdat ik dus minder op mijn telefoon zat en misschien ook wat opener daarvoor stond, opeens allemaal gesprekjes had met mensen die ik niet kende. Dus die ook op de bus aan het wachten waren of die naast me zaten in de bus. Of die ik zelfs tegenkwam gewoon in een stadje.
0: Ja.
2: En dat ging eigenlijk de hele reis zo verder. Tijdens de Camino is dat niet zo gek, maar op het moment dat jij gewoon in Amsterdam op een bus staat te wachten, is dat natuurlijk iets anders. En dat heeft me echt aan het denken gebracht, want hoe mooi dat eigenlijk is om dus gewoon wel, eigenlijk soms even zonder die telefoon te zijn en eens om je heen te kijken van om eigenlijk een soort van te ontvangen wat het moment te bieden heeft. En dus gewoon eens te kijken van, wie staat daar naast mij? Of, om gewoon eens een vraag te stellen van, waar ga jij heen? Of, waarom ben jij hier?
0: Ja, en is er een gesprekje die het meest is bijgebleven dan?
2: Ja, heel veel. Er zijn heel veel gesprekken die echt, ook tijdens de wandeltocht natuurlijk. En dat is natuurlijk misschien iets anders dan dat je gewoon bij de bus of bij de trein staat te wachten op iets. Maar er zijn hele levensverhalen gedeeld of hele verhalen over wat iemand heeft gebracht. Bijvoorbeeld om zo'n Camino te lopen, waar ze naar op zoek zijn, wat hun levensvragen zijn. En dat zijn ook gesprekken die hier bijvoorbeeld plaatsvinden. Misschien na 5 minuten dat je iemand vraagt, waarom ben je hier? En dan krijg je dus het hele verhaal. Mijn vader is overleden en ik loop voor die persoon. Of dit is me overkomen. En op dit moment ben ik nu op zoek naar wat ik hierna ga doen. Of al dat soort gesprekken heb je dus hier. Maar in het klein kan je dat natuurlijk heel makkelijk, relatief makkelijk ook in je eigen omgeving doen. Als je iemand ziet op een bankje of in een park of wacht op de bus dus. Om dan dus een keer de keuze te maken om niet op je telefoon te gaan. En dus te vragen van, de simpelste vraag. Hoe gaat het? Wat doe je hier? Waar ga je heen?
0: Ja, precies. Maar dat is wel, daar moet je wel even een drempeltje voor over, denk ik.
2: Zeker. En tegelijkertijd vind ik het ook heel grappig, want natuurlijk tegenwoordig als je in de bus of in de trein om je heen kijkt, dan zie je voornamelijk mensen dus op hun telefoon met oordopjes in. En we zijn vooral heel erg met onszelf bezig. En ik denk dat er aan de andere kant ook heel veel toch wel een behoefte is aan connectie.
0: Ja.
2: En die zoeken we dan op

0: onze telefoon door iemand te appen of een berichtje te sturen van, hey, wat ben jij nu aan het doen? Maar hoe mooi zou het zijn als je dus die telefoon even weglegt en om je heen kijkt? Want daar zijn echte mensen die echte verhalen hebben, die echte ook aandacht hebben waarschijnlijk als zij dus die vraag aan jou terugstellen voor jouw verhaal. Ja. En dan hoef je dat dus niet aan iemand te typen, maar dan kan je dat dus echt aan iemand vertellen die daar dus naar luistert, die je vragen stelt. En dat is ook de reden voor de quote, en ik denk dat we daar zo weer komen. Ja. Dat je dus niet altijd een gesprek nodig hebt met iemand die je kent, want soms is het eigenlijk zelfs fijner als gewoon even een vreemdeling naar je luistert en gewoon met onbevangen, onverdeelde aandacht gewoon jouw verhaal ontvangt. En dat hoeft verder niks te betekenen. Je hoeft geen nummers uit te wisselen, mag natuurlijk altijd. Maar dat gewoon even een mooi moment kan zijn.
1: Ja.
0: En ik denk dat we dat met z'n allen dat vroeger veel normaler was. Omdat je dan gewoon naast iemand zat in de bus en dan zeg je, hey, waar ga je heen?
1: Ja.
0: Maar dat we dat wel terug mogen brengen. Want daar zit heel veel waarde in die we eigenlijk misschien niet meer helemaal beseffen.
1: Nee, precies. En dan even terug naar die quote inderdaad.
0: Ja, dus de quote was, soms heb je geen diepe vriendschap of een coach nodig, maar gewoon een echt gesprek.
1: Nou, volgens mij is die helemaal duidelijk, Merle. Dankjewel en nog veel succes met je wandeltocht dan.
0: Ja, bedankt.
1: Fijne dag.
0: Komt goed.
1: Doei.
0: Jij ook.
2: Even een moment van rust met Mindful Merle.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus. En daarvoor sprak ik met Merle over gewoon een gesprekje met een vreemde. Ja, doe jij dat wel eens, gesprekjes met vreemden? Dat je gewoon op een bankje zit en dan een gesprek gaat met iemand. Of dat je iemand tegenkomt op een station en dan denkt... wat brengt jou hier? Ik heb dat nog niet zo vaak gedaan. Weet je, de enige plek waar ik dat doe is eigenlijk bij de kapper. Dat is natuurlijk ook een beetje een vreemde. Maar ja, op een gegeven moment leer je die ook een beetje kennen. Dus goed. Over vreemdelingen gesproken. Er is nu al een uitspraak van het jaar, hè? Ja, let op, ik laat hem je even horen.
1: Lekker restaurant.
0: Dat is Ronald Koopman. En Ronald Koopman die maakte gisteren een filmpje. Tijdens het noodweer dat hier in Twente raasde. En hij deed dat in Tubbergen. Waar het riool het bijzonder slecht aankon in de Beatrixstraat in die plaats. En in eerste instantie zag het er nog heel erg grappig uit hoe dat water uit het riool kwam. Maar op een gegeven moment ontplofte het bijna met allemaal strontwater. Nou, dat filmpje... Echt waar, die kun je gewoon terugkijken op onze website, twentefm.nl. Het is echt een beetje een bizar filmpje. Echt een beetje, ik zag hem gisteren ook al voorbij komen op Dumpert. Hij staat nu ook bij ons op de website als zijnde nieuwsbericht. Ja, nieuws, stront uit de riool is gewoon nieuws, hè, tegenwoordig. Dan weet je dat. Ja, dan weet je dat. Hey, het is alweer bijna 4 uur bij de autoshow op Twente FM. Die tijd die vliegt als je lol hebt. Als je denkt, Michel, ik heb nog wel zin in een bepaald liedje... Stuur dan even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Als je dat toch aan het berichtje aan het bekijken bent wat ik net heb genoemd, dan stuur gelijk even een bericht naar mij toe. Mag!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD: het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Nou nee, ik dacht echt net dat ik al de uitspraak voor een jaar had te pakken. Maar dit was toch ook wel weer een mooie. Hè? Het is net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen en je weet nooit precies waar. Oh, dat was een mooie. Dankjewel, meneer de nieuwslezer. Die vond ik echt heel interessant. Maar wat een geklaag, jongens. Ja, weet je, natuurlijk heeft buienradar niet helemaal goed wanneer onweer is en wanneer wel. Maar weet je, ik heb een gratis tip voor je. Echt helemaal voor niks. Kijk naar buiten en zie wat er gebeurt.
0: Oh! Het is lente in Twente. Ja. Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
11: Hier
0: komt Twente samen.
11: Jongen.
0: Dankjewel dat niet ook jij erbij bent.
11: Houd erop zeg.
0: De Otter Show. Ah. Michel Otter.
11: Ja, leuk dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. 2:04 alweer. Ja, die tijd vliegt als je lol hebt. Dit liedje heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Dus ik ben hartstikke blij dat ik hem nu even voor je mag draaien.

0: dat is ook leuk. Please, please, please. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: En zo werd het alweer zaterdagmiddag. 4 uur geweest, 4:05 om heel precies te zijn. En ik ben nog bij je tot de klok van 6 met heel veel fijne muziek. Het gesprekje met Merle staat inmiddels ook online. Kun je terugluisteren op onze luisterpagina twentefm.nl/luister. Daar kom ik straks ook nog even op terug. Als ik de Otter Show Essential van vandaag ga draaien. Maar dat heeft een beetje te maken ook met de luisterpagina. Zometeen hoor je Ed Sheeran op Ed Sheeran FM met American Town. Eerst Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Ed Sheeran, American Town. Niet per se het leukste liedje van Ed Sheeran. Nee, daar zijn wel betere. Maar maakt niet uit, ik heb hem gedraaid voor jou. Speciaal voor jou. Ja, doe ik met heel veel liefde.
1: The Otter Show Essential.
0: En dan draai ik nu iets speciaal voor Joop. Oh, dat moet ik even uitleggen. De Otter Show Essential vandaag. Ik was een beetje aan het struinen op onze website. twentefm.nl/luister. De luisterpagina ervan eigenlijk. En ik was een beetje blijven hangen bij het programma met Joop. Van Joop inderdaad, Joop Leeuwerink. Superleuk programma, hartstikke veel muziek. Zijn programma en zijn hele stijl ademt muziek. En een van zijn dingetjes die hij vaak doet is dat hij regioartiesten een mooi podiumje geeft. En deze keer gaf hij het podium aan Bukkers. Niet helemaal deze regio, maar wel een beetje toch? Jawel. En Bukkers, hij zette daar een liedje in belangstelling. Daar denk ik van, nou, dat is inderdaad wel het liedje van Bukkers. En Hendrik Jan Bukkers, die speelt natuurlijk ook in Woeste Grond. En die heeft dus zijn bandje Bukkers. En die maakt gewoon hartstikke fijne liedjes. En een van de liedjes, dat is een cover van Catch and Release van Matt Simons. En dan is het misschien wel pijnlijk om te zeggen, dat is de...
1: The Otter Show Essential.
0: Maar ik vind het wel in principe. Ik vind het echt een heel fijn liedje. En dus draai ik hem gewoon in dat kader. Hey, wil je dat programma van Joop naar luisteren? twentefm.nl/luister/met Joop. En dan kun je naar hem luisteren en dan hoor je onder andere dus dat hij dit soort liedjes draait.

Falling in Love van David Grant en Jackie Graham. Ja, weet je wat zo mooi is in dit liedje? Ik spoel hem even terug, hoor. Zo, ja, zo dit... Kijk, dit stukje zo. Hier, nu. Ah, met het baslijntje zo. Ah, lekker man, heerlijk. Dit is de Autoshow Twente FM. Fijn dat je nog steeds luistert, of dat je al luistert, of dat je net ingeschakeld bent. Het maakt niet uit. Het is fijn dat je er bent. Mijn naam is Michel Otter. Tot 6 uur mag ik voor jou de plaatjes water geven. En wat ik ook graag voor je doe, is verzoekjes draaien. Ik zie trouwens dat er nog een verzoekje bij Henk binnen was gekomen. Maar ik heb even teruggebladerd in de playlist van Henk. Maar Henk heeft hem niet gedraaid. Die kwam van Peter. En die moet ik zo even opzoeken, dat liedje. Ja, die staat wel ergens hier in de platenbak. Heb ik nog wel op vinyl ergens staan. Kan ik zo wel even draaien voor je. Dus Peter, hij komt er zo meteen aan. En als je denkt, ik wil ook wel een liedje horen, Michel, geef het me even door. Kan ik even voor je zoeken? Misschien heb ik hem wel bij me. Ja, toch? TwenteFM.nl, de berichtenbox, of via de app van 1 Twente. Daar kun je het allemaal kwijt. Ja. Ah, lekker jongens. Zonnige muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Dat is toch wel heel fijn om te doen, hè? Zometeen Calvin Harris.

0: Satisfied van Calvin Harris en Jazzy, zo heet het liedje. Bijna 4:30, bijna tijd voor het streeknieuws met Tanja Reinders. Bij Gent FM.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Wil jij 500 euro netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De brandweer heeft gistermiddag onderzoek gedaan naar een vat met onbekende inhoud aan de Houbeekhof in Enschede. Hulpdiensten kwamen na de melding van de vondst direct ter plaatse om de situatie te beoordelen. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en gecontroleerd. De inhoud kon niet direct worden vastgesteld. Het vat is uiteindelijk afgevoerd door Twente Milieu voor verdere verwerking. Over de herkomst en de inhoud van het vat is nog niets bekend. De vervoersdienst Automaatje in de Enschede blijft ook volgend jaar bestaan. De gemeente gaat structureel geld vrijmaken voor het project waarbij vrijwilligers minder mobiele inwoners met hun eigen auto vervoeren. Automaatje brengt mensen bijvoorbeeld naar familie, een afspraak of de kapper. Volgens de gemeente is de dienst inmiddels onmisbaar geworden. Steeds meer Enschedeërs maken er gebruik van en ook het aantal vrijwilligers groeit. Het voortbestaan van Automaatje was eerder onzeker, nadat de gemeente eind 2023 wilde stoppen met de regeling. Na protesten bleef de vervoersdienst toch behouden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het warm en zonnig. Af en toe komen er wat wolken voorbij. De temperatuur ligt rond de 25 graden met daarbij een zwakke noordenwind. Ook morgen schijnt de zon en dan is het zo'n 24 graden, maar er is ook kans op buien en wat onweer.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
8: Michel Alten.
9: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
6: De Alter Show.

0: Strangers, zo heet het liedje van Kenya Grace. 4:05 op Twente FM. Dit is de Otter Show. Goedemiddag, welkom. Hey, onze website staat natuurlijk vol met alle streeknieuws en allemaal radioprogramma's die je kunt beluisteren. En af en toe staan er ook wat interviews op met mensen. Zo ook deze keer op onze website 120.nl staat een interview met de makers, of een van de makers van de podcast Met Zwart-Witte Blik. Dat is een podcast, gaat over Heracles Almelo. En Heracles is natuurlijk gedegradeerd. En in dat interview stelt mijn collega de vraag aan een van de makers van die podcast. Die maker die heet Robin Godeschalk. Waar is het nou eigenlijk allemaal precies misgegaan dit seizoen bij Heracles Almelo?
1: Ja, nou, ik denk als je alles in ogenschouw neemt hoe heel het seizoen is verlopen. Dat het grootste probleem is geweest dat er gewoon eigenlijk altijd onrust is geweest. En nooit stabiliteit. Er is van alles gewisseld met trainers. In principe heb je er 4 gehad, als je Helman ook meerekent. Weliswaar als assistent, maar Faber heeft dan maar een beetje zo boven zitten schaduwen. Ja, en Faber heeft ook heel veel zitten wisselen daarin. Dus ja,
2: dan kom je geen stabiliteit.
1: En dat betekent dat die spelers zich steeds moeten aanpassen aan iets anders. Of het nou een andere trainer is, of uiteindelijk een ander systeem binnen een trainer. Ja, als je steeds wat anders hebt en maar steeds weer wat anders moet doen, hoe ga je dan ooit een keer dezelfde resultaten boeken? Er is nergens vertrouwen getankt of wat dan ook. Dus ja.
0: Wil je nou dat hele gesprek terugkijken of bekijken überhaupt? Ga dan naar onze website 120.nl. Daar vind je hem wel terug. Dit gesprek met Robin Godeschalk van de podcast Met Zwart-Witte Blik. Hey, ik had net al gezegd, hè, er was nog een verzoekje binnengekomen. Voor het programma van Henk. Peter die vroeg of daar niet even gedraaid kon worden. Het liedje The Passenger van Iggy Pop. Nou, heeft Henk niet gedaan. Dus zoals van Wieter Goedmagoen hier bij de Otter Show dan maar. Hè. Ja, lekker wat. The Passenger nu bij de Otter Show Twente FM. Dit is

0: lekker liedje, man. De Passenger hoor je bij de Otter Show op Twente FM van niemand minder dan Iggy Pop.
1: Michel Otter.
2: Het is enig.
3: Ja. Ja.
2: Het is enig.
3: Zo mooi.
2: Ja.
4: De Otter Show. Like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself.
0: Sorry.

En zo heet dit liedje van Louis Capaldi, Before You Go. Hey, het is tijd geworden voor Otters Ontsnapping. Je weet het wel, je bent hartstikke druk de hele week. Lang, met van alles nog wat. Je moet van alles doen. Hey, je moet de kinderen wegbrengen naar school. Inderdaad, ze ook nog weer ophalen of naar de kinderopvang. En je moet nog sporten en je moet werken. En oh, je moest ook nog even dat ene biertje drinken met die vriend van je die al een paar jaar niet had gezien. Met andere woorden, druk. En daarvoor hebben we dan Otters Ontsnapping. Eventjes eruit, even iets voor jezelf doen. Nou, wat kun je bijvoorbeeld doen morgen in Twente? Nou, er zijn echt 6 miljoen koopzondagen. Je kunt naar Ootmarsum, daar is koopzondag bijvoorbeeld. Je kunt naar Oldenzaal, tenminste, ja, naar de woonboulevard dan, in dat geval. Je kunt ook naar Borne, Summer Breeze koopzondag in Borne. Daar staat de dag in het teken van de zomer van 12 tot 5. Ja, hartstikke leuk. Wat er allemaal te doen is, geen idee. Maar dat is vast hartstikke gezellig daar. Er is een Summer Fun Plaza bijvoorbeeld. Met allerlei leuke zomerse dingen. Waar Clown Funny ook langskomt. En Gerrit Pelle die ballonnen blaast. En nou ja, van alles is het te doen. Springkussens. Ah, lekker man. En je kunt ook in Borne naar het bedrijventerrein De Molenkamp. Want daar is het open deurendag morgen. Dan kun je al die bedrijven gewoon bekijken. Superleuk man. Gewoon even eruit. Even iets voor jezelf doen. Gewoon omdat het kan, lieve mensen. Ja. Hey, dit is de Otters Show op Twente FM. Zometeen hoor je 100% Pure Love. Ken je die nog? Van Crystal Waters. Oh, wat een lekker liedje uit de jaren 90 is dat zeg. Maar deze is ook fijn hoor. Ja, een dik vette hit van nu. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.groentefm.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK voetbal in Amerika bijna begint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. Het wordt 20 tot 25 graden morgen. Tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente.

0: Dagelijk back van Basten bij de Otto Show op Twente FM. Een hele bijzonder goede zaterdagmiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Dat was een spraakgebrekje, hè? Ja, heb ik wel eens last van. Ja, zeker als ik te veel borrelnootjes heb gegeten. Dat heb ik. Hey, fijn dat je er bent. Het laatste stukje van de Otter Show. En zoals te doen gebruikelijk is het dan wat rustiger op de zender. In die zin, ik praat wat minder en ik draai wat meer liedjes. En dat doe ik speciaal voor jou. Want jij wil natuurlijk gewoon lekker kunnen eten en je eten kunnen bereiden. Dan moet je niet al te veel afgeleid zijn door die jonge man die zichzelf zo interessant vindt en hier loopt te praten op de radio. Dus vandaar, lekker veel muziek en weinig bla bla bla. Over lekker veel muziek gesproken. Ja, ik moet wel zeggen, ik zag een liedje staan nu net in de playlist. De computer probeert het iedere keer opnieuw. Dat ik dat liedje ga draaien, maar ik weiger het echt. Echt, ik ga het niet doen. Hij wil dat ik Shakira draai met Zoo. Ik vind het zo'n stom liedje. Ja, dat is gewoon dat Waka Waka wat ze eerder heeft gemaakt. Maar dan nu met een nieuwe tekst of zo. Het is bijna hetzelfde, dus ik ga het niet draaien. Nee, hou er maar mee op. Ik doe het niet. Ik ga wel UB40 draaien. En I Can't Help Falling In Love.

0: Michel Alter.
1: Nee, prima. Hey, we weten het. Ja, ja. En je doet enorm je best.

Only Human van de Jonas Brothers bij de Otto Show op Twente FM. En daarvoor ook nog dat liedje Sober van Pink. Lekker hoor, fijne muziek zo hier op de zender op deze zaterdagmiddag. Wel een beetje het einde van die zaterdagmiddag. Maar het was wel een fijne zaterdagmiddag. Met allemaal lekkere zonneschijn en af en toe een wolkje, graadje van 23, 24. Oh, zo mag het voor mij de hele zomer wel blijven hoor. Geen enkel probleem.

0: Wat een fijn liedje, man. Material Lover van Sienna Spyro. Ja, en ik heb tijd over en ik weet hoe het komt. Ik had natuurlijk net dat Shakira eruit geknikkerd, hè, aan het begin van dit uur. Dus heb ik tijd voor een liedje extra. En ik kan alvast verklappen dat eigenlijk dit liedje morgen in het kader van dit is...
1: Kotters Ontdekking.
0: Ja, echt waar. Maar ik ruim nu ook alvast. Het is de nieuwe van Bente, die het 3, 2, 1...

0: goed.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Weerde sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van 4,6 miljoen euro. Dat komt vooral door extra geld van het Rijk. Toch blijft de gemeente voorzichtig over de toekomst. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven staan er grote uitdagingen op stapel, zoals woningbouw, onderhoud van wegen en de groeiende vraag naar zorg. Daarom wil het college duidelijke keuzes maken en niet alles tegelijk uitvoeren. Inwoners kunnen op 9 juni aanstaande meepraten over de plannen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Het Ladies Event, de zomereditie in Hengelo, gaat volgende week niet door vanwege de slechte weersverwachtingen. De organisatie vreest voor onveilige situaties door regen, onweer en harde wind. Het evenement bij Park Bataafse Kamp staat normaal in het teken van shoppen, workshops en entertainment met tientallen kraampjes. Het evenement zou donderdag en vrijdag plaatsvinden. Er komt wel een nieuwe datum. De zomereditie is nu verplaatst naar 2 en 3 juli volgend jaar. Bezoekers die al kaartjes hadden gekocht, krijgen hun geld terug. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Tot zonsondergang blijft het nog een graad of 20. Daarna koelt het langzaam af tot uiteindelijk zo'n 12 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw en dan stijgen de temperaturen weer lokaal naar een graad of 25. Maar er vallen ook af en toe wat buien, met daarbij kans op onweer.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

samen met Jay-Z bij de Otto Show op Twente FM. Ruim 5:30 geweest al. En ja, ik ga gewoon even lekker door met fijne muziek. Waarom ook niet? Oh, lekker jongens. Dit is een classic uit de 90s. Army of Lovers. Hij zei het al, hè? Obsessions, weet hij. I

0: Ja, lekker man. China Girl van David Bowie. Hey, ik wil even een nieuw liedje voor jullie draaien. Die echt net uit is gisteren uitgebracht. Dus het zou dus ook wel weer kunnen in...
1: Otters Ontdekking.
0: Dit kader inderdaad, Otters Ontdekking. Maar dat doen we niet. Het is gewoon omdat ik het een leuk nieuw liedje vind. Die is van Antoon en die heet De Enige.

0: Might, zo heet deze plaat van Bruno Mars bij de Otto Show op Twente FM. Ja, bij elk ander programma heet hij ook zo trouwens hoor, maar het is een beetje gekke zinsbouw.
1: Ja.
0: Hey, en daarvoor draaide ik ook nog 100 keer van Suzanne en Freek. Gelukkig deed ik dat maar 1 keer. 100 keer vind ik te vaak. Hey, dit zit erop denk ik zo ongeveer, de Otto Show op Twente FM. En dat betekent dat we er morgen weer zijn om 3 uur met een nieuwe aflevering van dit programma. Ik wens je een hele fijne zaterdagavond. Veel plezier zometeen met die wedstrijd, de Champions League finale. Ga ik zo kijken, ik ga ze mallen naar huis rijden. En dan ga ik de Champions League finale kijken. En morgen meld ik me weer. Ik heb nog tijd voor 1 liedje. Die is van Chinese en I Love Your Smile.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Weerde sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van €4,6 miljoen. Dat komt vooral door extra geld van het Rijk. Toch blijft de gemeente voorzichtig over de toekomst. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven staan er grote uitdagingen op stapel, zoals woningbouw, onderhoud van wegen en de groeiende vraag naar zorg. Daarom wil het college duidelijke keuzes maken en niet alles tegelijk uitvoeren. Inwoners kunnen op 9 juni aanstaande meepraten over de plannen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Het Ladies Event, de zomereditie in Hengelo, gaat volgende week niet door vanwege de slechte weersverwachtingen. De organisatie vreest voor onveilige situaties door regen, onweer en harde wind. Het evenement bij Park Bataafse Kamp staat normaal in het teken van shoppen, workshops en entertainment met tientallen kraampjes. Het evenement zou donderdag en vrijdag plaatsvinden. Er komt wel een nieuwe datum. De zomereditie is nu verplaatst naar 2 en 3 juli volgend jaar. Bezoekers die al kaartjes hadden gekocht, krijgen hun geld terug. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Tot zonsondergang blijft het nog een graad of 20. Daarna koelt het langzaam af tot uiteindelijk zo'n 12 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw en dan stijgen de temperaturen weer lokaal naar een graad of 25. Maar er vallen ook af en toe wat buien met daarbij kans op onweer.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan, maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren. Maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is. En heeft een dwangsom opgelegd van €10.000 als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit. En zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Weerde sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van 4,6 miljoen euro. Dat komt vooral door extra geld van het Rijk. Toch blijft de gemeente voorzichtig over de toekomst. Volgens wethouder Richard Kortenhoeve staan er grote uitdagingen op stapel. Zoals woningbouw, onderhoud van wegen en de groeiende vraag naar zorg. Daarom wil het college duidelijke keuzes maken en niet alles tegelijk uitvoeren. Inwoners kunnen op 9 juni aanstaande meepraten over de plannen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Het Ladies Event, de zomereditie in Hengelo, gaat volgende week niet door vanwege de slechte weersverwachtingen. De organisatie vreest voor onveilige situaties door regen, onweer en harde wind. Het evenement bij Park Bataafse Kamp staat normaal in het teken van shoppen, workshops en entertainment met tientallen kraampjes. Het evenement zou donderdag en vrijdag plaatsvinden. Er komt wel een nieuwe datum. De zomereditie is nu verplaatst naar 2 en 3 juli volgend jaar. Bezoekers die al kaartjes hadden gekocht, krijgen hun geld terug. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Tot zonsondergang blijft het nog een graad of 20. Daarna koelt het langzaam af tot uiteindelijk zo'n 12 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw en dan stijgen de temperaturen weer lokaal naar een graad of 25. Maar er vallen ook af en toe wat buien met daarbij kans op onweer.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütjer Alm. Reserveer je nu via lütjeralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeleiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Oevedorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. De loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een woning aan de Bisschopstraat in Weerselo heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De brand ontstond in een bijgebouw naast de woning. De brandweer schaalde al vrij snel op naar het zijn grote brand. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd afgesloten. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle en er raakte niemand gewond. De woning is gecontroleerd op rook- en koolmonoxide. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Stichting Salvage helpt de bewoners bij de afhandeling van de schade. De gemeente Weerden sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van €4,6 miljoen. Dat komt vooral door extra geld van het Rijk. Toch blijft de gemeente voorzichtig over de toekomst. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven staan er grote uitdagingen op stapel. Zoals woningbouw, onderhoud van wegen en de groeiende vraag naar zorg. Daarom wil het college duidelijke keuzes maken en niet alles tegelijk uitvoeren. Inwoners kunnen op 9 juni aanstaande meepraten over de plannen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12, maar morgen is het al vroeg weer warm, want de zon schijnt ook morgen volop. Het wordt dan opnieuw zo'n 25 graden. Wel is er kans op buien met daarbij wat onweer.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeesten van Nijwa.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Dus een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een woning aan de Bisschopstraat in Weerselo heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De brand ontstond in een bijgebouw naast de woning. De brandweer schaalde al vrij snel op naar het zijn grote brand. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd afgesloten. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle en er raakte niemand gewond. De woning is gecontroleerd op rook en koolmonoxide. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Stichting Salvage helpt de bewoners bij de afhandeling van de schade. De gemeente Weerde sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van 4,6 miljoen euro. Dat komt vooral door extra geld van het Rijk. Toch blijft de gemeente voorzichtig over de toekomst. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven staan er grote uitdagingen op stapel, zoals woningbouw, onderhoud van wegen en de groeiende vraag naar zorg. Daarom wil het college duidelijke keuzes maken en niet alles tegelijk uitvoeren. Inwoners kunnen op 9 juni aanstaande meepraten over de plannen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12, maar morgen is het al vroeg weer warm, want de zon schijnt ook morgen volop. Het wordt dan opnieuw zo'n 25 graden. Wel is er kans op buien met daarbij wat onweer.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
12: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de vierde keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat in een vol AVAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Wordt dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een woning aan de Bisschopstraat in Weerselo heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De brand ontstond in een bijgebouw naast de woning. De brandweer schaalde al vrij snel op naar het zijn grote brand. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd afgesloten. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle en er raakte niemand gewond. De woning is gecontroleerd op rook- en koolmonoxide. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Stichting Salvage helpt de bewoners bij de afhandeling van de schade. De gemeente Weerde sluit het jaar 2025 af met een positief resultaat van 4,6 miljoen euro. Dat komt vooral door extra geld van het Rijk. Toch blijft de gemeente voorzichtig over de toekomst. Volgens wethouder Richard Kortenhoeven staan er grote uitdagingen op stapel, zoals woningbouw, onderhoud van wegen en de groeiende vraag naar zorg. Daarom wil het college duidelijke keuzes maken en niet alles tegelijk uitvoeren. Inwoners kunnen op 9 juni aanstaande meepraten over de plannen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12, maar morgen is het al vroeg weer warm, want de zon schijnt ook morgen volop. Het wordt dan opnieuw zo'n 25 graden. Wel is er kans op buien met daarbij wat onweer.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: hemdvoorhem.nl/luister. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim €300.000 opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. De tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzegen kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.